0: niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Het doel van Israël in Gaza is bijna bereikt, namelijk alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. Dat heeft premier Netanyahu gezegd, 3 dagen na een zware aanval van het Israëlische leger, waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij die aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grote offensief van Israël daarna zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. En sport Club Brugge staat nu wel heel dicht bij een nieuwe landstitel. Het won de topper tegen achtervolger Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
5: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij was, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder afmaken.
4: Dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: en Anker.
1: Er kwam hier een berichtje binnen van een luisteraar die zei: proficiat met uw club van gisteravond, Sven, maar dan niet een hele ochtendshow over Memmen. Ik heb er tot nu toe nog niks over gezegd, maar het is wel in de helemaal juiste richting aan het kantelen voor Club Brugge. 5-0 tegen Union op een zucht van de titel. Donderdagavond spelen ze tegen Mechelen. Ik ga kijken in Mechelen en Anker. Ik was uitgenodigd door de vroegere buurman en mijn papa gaat meekijken. En dat is nu toevallig ook nog wel een behoorlijk grote clubsupporter, dus het zou zomaar kunnen dat daar achter de kazerne gaat gefeest worden. Ja, ja. Sander en Grim, die waren me al aan het pesten deze ochtend. Jullie vonden het competitievervalsing
2: en oneerlijk. Nee, ik vind dat echt. Ik vind dat een...
1: Maar echt, wat vind je
2: echt? Ik kom nu wel uit een Anderlecht gezin, maar ik heb zelf niet zoveel met voetbal, dus ik ben vrij neutraal. In tegenstelling tot andere mensen in deze studio die ik nu niet aankijk.
3: Huh?
2: maar... Eigenlijk is dat waar, hè. Toch? Union heeft donderdag toch de bekerfinale moeten spelen tegen Anderlecht. Die is dan nog geweldig uitgelopen, verlenging enzovoort. Dus die waren al kapot. Dan komen die zondag daar in Brugge aan. Ja, ja.
1: Ja, sorry, maar mag ik iets zeggen?
2: Ja, nu gaat jij weer met andere dingen.
1: Komt uit een nest van Anderlecht supporters. Maar ik wil eens een keer iets over zeggen. Ja. Als je verlengingen nodig hebt tegen Anderlecht, ja, dan zit je niet op je topniveau natuurlijk. Ja. Dan zit je veronder dat je mijn 5
2: dat is wel waar.
1: Ja. Maar ja, maar en Club heeft in de Champions League ook allerlei matchen moeten spelen, waar dan ook weer competitiewedstrijden naar kwamen, die ze dan ook niet zo goed hebben gespeeld, omdat ze ook nog moe waren. Omdat je na...
3: Maar, moe. Van een keer is nou tegen een balken te trappen.
1: Daar heb je mijn punt gemaakt. Voilà, niks aan het Union, niet klagen. Nee. Heb jij nog ander nieuws aan? Want nu
3: ik heb zeker ander nieuws. Ja, voetbal boeien, maar ik ben wel fan van de winnares van het Eurovisie Songfestival.
1: Boeien.
3: Sorry, maar ik vind dat hij dat echt goed gedaan heeft. Dara met Bangara, Bangara.
1: Ja. Ik heb dat niet gehoord, nee.
3: Het is top. We gaan het straks om 7:20 bellen we nog eens met Wim de Hanschutter. Want ja, ze is natuurlijk echt de verrassing.
1: Okay.
3: Niemand had gedacht dat Bulgarije ging binnen, want we hebben zo eens een top 5 van mogelijke kanshebbers laten horen. Dat er helemaal niet tussen.
1: Nee.
3: Maar ik vond het een fantastische act en ik vind het echt een top nummer.
1: Okay.
3: En heel zielig wel voor Estilla dat niemand had gebeld voor haar. Hè.
1: Niemand had gebeld voor haar,
3: nee.
1: Bedoel je?
3: Ze heeft punten gekregen van de...
1: Vakjuries,
3: maar niet van mensen die de telefoon nemen en via de televoting.
1: Ja, ja. Nu jij toch opinies geeft over alles, Sander. Wat vind jij een goede winnares?
2: Ik moet zeggen dat wij heel slecht zijn. Een zeer mooie winnares. Ik heb het liedje ook nog maar half gehoord, maar het ziet er goed uit. Dat er zijn, maar ik vind vooral, wij kennen echt niks van het Songfestival.
1: Nee,
2: vorige week zaten we er volledig aan. Sula gaat niet doorgaan. En nu weer die Bulgarije. Waar komt dat opeens vandaan?
3: Ja, sorry, maar we kennen niks. Wij volgen ook maar wat er in de gazet staat. Ja. Hè? Dus journalisten kennen er niks van en de boekmakers ook niet.
1: Ja, en van voetbal kent je ook niks anders.

0: achter de schermen.
1: Ja, aan het kijken, het is geen blik achter de schermen, het is een blik voor de schermen. Het, heb je berichtje gezien uit Singapore?
2: Ja, ik heb het gezien, maar ik had het net al gezien. Maar Cindy heeft vanuit Singapore een boodschap doorgestuurd.
1: Moet ik het letterlijk voorlezen?
2: Ja, doe maar.
1: Maar Cindy zit nu in Singapore.
2: Ja.
1: Daar is het een paar uur later al.
2: Mm-hmm.
1: Die zit daar te kijken, denk ik, naar ons. Want ze stuurt, goedemorgen Anke en Sven. Wanneer wordt dit de volgorde? Wanneer wordt dit de volgorde? Ah, ze wil liever Anke en Sven in plaats van Sven en Anke.
2: Ah ja, ja, ja. Female first.
1: Oké. Okay. Goedemorgen Anke en Sven. Zou het kunnen, Anke, dat je rits nog wat open staat? Groetjes uit Singapore.
2: Ja, ja, die stond een beetje open. Geef het toe. Maar jongens, toch, eigenlijk radio zonder camera, dat was toch veel beter, hè?
1: Dat was veel beter.
2: Stel je nu voor, lieve luisteraar. Jij zit nu aan de ontbijttafel in uw verfomfaaide kamerjas. Uw haar op 6:30, nog geen schmink. Of je zit al in uw camion, ook een beetje wat in uw neus te peuteren.
1: Rit
2: even
1: staat
2: te bekomen.
1: Wat open. Ja.
2: Rit staat open, even te bekomen na 4 dagen weekend. Zo hebben wij dat elke ochtend. Hè. En iedereen kan maar kijken wat er in ons neusgat is. Toch?
1: Zit ze mijn neusgat?
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
8: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
9: Laat het los, laat het gaan.
8: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Anke.
1: Goh, ik kwam gisteren terug na 4 dagen mooi weer in Barcelona. Jonge, jonge, jonge, wat was dat hier zeg? Regen, regen, regen, regen. Gelukkig op het eind van de week gaat het hier ook prachtig weer worden. Ja. Met mooie temperaturen. Maar het was toch precies niet zo'n geweldig weekend eigenlijk.
2: Maar ça va wel. Hey, we zijn elke dag gaan fietsen hoor. We hebben onze momenten gekozen.
1: Door de wind, door de regen, ja. Door alles heen. Ja,
2: het zal wel zijn. Maar vandaag is wel vandaag is ook een schnertdag.
1: Ja, vandaag wordt ook niet
2: en
1: goed.
2: Uitgerekend vandaag gaat de lagere school van mijn kinderen op schoolreis.
1: Oh, nee.
2: En het is Max zijn allereerste echte grote busuitstap.
1: Oké.
2: Want ze gaan naar de Efteling.
1: Oh, wauw. En gaan ze dan samen eigenlijk ook...
2: Ja, heel de school. 3 bussen.
1: Amai.
2: 3 bussen die vertrekken van op de parking van de Decathlon in Hasselt.
1: Oh, en dan
2: en om half zeven s'avonds, jee, kan ik ze allebei gaan halen.
1: Al die kletsnatte kikkertjes dan uit die bus gestrongen.
2: Oh, dat is je weet, hè, de Efteling, daar is ook niet zo heel veel... Ja, daar is helemaal ruimte om te schuilen. Dus dat is als je zo de hele dag daar in de regen moet gaan. Maar wel, ik vind het wel een hele coole schoolreis.
1: Ja, daar zijn we nooit geweest.
2: Er is een ander deel van Hasseltse scholen die gaan vrijdag. Je hebt het topweer.
1: Ja. Waar gingen jullie vroeger eigenlijk? Ik denk dat ik nog naar Dadi Park ben geweest in Dadizelen.
2: Meli? Nee, dat is toch iets anders?
1: Ja, Dadi Park, maar ik weet niet of dat nog bestaat eigenlijk in Dadizelen. Ja. Op Boudewijnpark. Naar de dolfijnen gaan kijken, dat mocht ik ook niet meer zeggen tegen. Maar voor ons was het vooral naar het provinciaal domein en dat soort toestanden.
2: Het provinciaal domein, ja, we gingen ook naar Bokrijk.
1: Achterbeken in ons geval, ja.
3: Bokrijk en de zee.
1: Bokrijk en de zee?
2: De zee, was je 100 jaar onderweg met school.
3: C-klasse en bosklasse had je.
1: Amai, dat was al de moeite.
3: Ja. Mijn nichtje vertrekt nu, Mila, die vertrekt morgen. Die gaat op citytrip naar Antwerpen. What the fuck?
1: Op citytrip naar Antwerpen?
3: Die gaan in een hostel slapen, die gaan naar het bos en dat soort leuke dingen. Zo, dat is toch fantastisch.
2: Maar ik vind het wel heel cool, wij zijn met de lagere school nooit ergens blijven slapen. Dat was niet van boerderijklassen en zeeklassen en bosklassen.
1: Nee.
2: En bij ons op school is nu ook, de kinderen gaan ook 3 dagen op citytrip naar Brussel. En Archeon. En Archeon is zo'n geschiedkundig pretpark in Nederland.
1: Al 3 dagen?
2: Maar ja, maar nu niet. Maar dat is al geweest. Dat is altijd zo oktober.
1: Mooi zeg.
2: Ja.
1: Beide veranderen toch.
2: Ja jongen, die kinderen gaan op vakantie. Niet normaal.
1: Jeugd van tegenwoordig.
2: Allemaal altijd maar weg.
1: Ja.
0: Dit is Joe Gold.

0: Goedemorgen, Rebecca.
1: Hallo, dag Hanke en Sven.
0: Vertel het maar tegen Sven, breek zijn hart. Wat heb jij te melden?
1: Ja, Daddy Park is al jaren gesloten. Ah. En dat was wel zo een pretpark van de eerste generatie. Dat waren allemaal dingetjes dat je eigenlijk zelf moest doen. Die beroemde houten brug waar je kon overlopen. Heel veel kinderen hebben daar mooie herinneringen aan. Zeker kinderen tot aan de jaren 80.
2: Onze leeftijd, zeg maar. 90. Ja, onze leeftijd. Ja, maar ik snap het gezegd.
1: Inderdaad. Maar dus ja, dat is plots gesloten. Dat heeft daar jaren gestaan, helemaal verloederd. Dat was heel triest om te zien. En ik snap nog altijd niet waarom dat eigenlijk is gesloten. Ja,
2: ik heb het even opgezocht.
1: Park,
2: ja, ik heb het even opgezocht. Het was ontstaan in 1950 als een soort van kleine speelplaats bij de Basiliek. Groeide uit tot een zeer geliefd 12 hectare groot pretpark, maar zonder gemotoriseerde attracties.
0: Nee, je moest alles zelf doen.
2: Ja, voilà, inderdaad.
1: Ja, moest alles zelf doen.
2: Maar dan was er een zwaar ongeval in 2000. Bezoekersaantallen vielen terug in 2002. Definitief gesloten. Dat is ook al een kwart eeuw geleden, zeg. En nu zijn er blijkbaar plannen om daar een groen park met wandelpaden te maken en een waterbuffer. Voor als dat die zele zou overstromen, ja, dat het daar dan kan eigenlijk. Ja.
0: Oh, maar wat is dat dan nu?
2: Ja, nu
0: ligt het er nog altijd verloederd bij.
2: En dan zou ze gaan herontwikkelen, blijkbaar.
0: Oh my god, dat is precies dingen daar. Hoe heet dat daar?
1: De spook. Ja, dat is echt doel. Spook.
0: Dat ziet er precies uit als doel. Echt een, is ideaal voor communiefoto's. Voor als je special kids hebt die wel eens van speciale communiefoto's houden. Oh, echt. Ja, dat is echt heel, heel, echt een spookstad.
2: Ja, het is goed, joh.

0: Hint.
1: Klaar voor Peter Hintsen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Een tip voor een proper leven.
1: Het gaat over potgrond.
2: Potgrond?
1: Ja, ja. We weten allemaal, als je manueel iets doet met potgrond, rap rap zonder handschoenen, wat kruipt er tussen de vingertjes?
2: Onder de nagels. Ja. Zwarte randjes.
1: Ja. Zwarte randjes, overal. Je krijgt het niet goed eruit. Maar ook als je iets gaat doen waarvan je weet, daar worden mijn
2: nagels
1: heel vies van. Weet je wat je dan op voorhand moet doen? Je pakt een stuk zeep.
2: Mm-hmm.
1: En je gaat echt zo met je nagels zo zitten krassen in die zeep. Dat je een beetje, dat je dat echt zo, we kijken een beetje raar, maar dat is. Nee, maar dan zit die zeep daar goed in. En dan alles wat je dan nog aanraakt, wat een beetje vies en vuil kan worden, wordt dan niet vies en vuil.
2: Je loopt eigenlijk met nagels met stukken zeep onder.
1: Ja.
2: Gaat je dan het vuile werk gaan doen?
1: Ja, exact.
2: Okay,
1: ja. Dus, maar je moet niet, ik zou dat niet doen als je per se gehaktballetjes gaat rollen. Hè, want dan heb je die zeep natuurlijk in die balletjes. Hè.
2: Oh.
1: Maar gewoon zo, een vieze vuile klus in de tuin, yeah, waarvoor je geen rubber handschoenen gebruikt, omdat het dan in de weg zit, die handschoenen.
2: Dank u wel voor de waarschuwing wat de gehaktballen.
1: Dus opgepast, hè. Opgepast.
2: Jongen, jongen.

0: van de dag.
1: Ach, sorry, ja. Pechvogel van de dag. Pechbultrug van het jaar, eigenlijk, dat is het. Onze goede vriend Timmy, we hadden hem nog met z'n allen willen loslaten een tijdje geleden. Hier laat ik je los, Timmy, zei ik toen ook van.
2: Hier laat ik je los, Timmy.
1: Van hier mag je gaan.
2: Van hier af moet je gaan.
1: Met drijven en ondergaan.
2: Met vallen en opstaan.
1: Ah ja, kom, ik was er al zo geen fan van die hele reddingsactie, hè. Sorry, hè. Ik bedoel, ik heb het voor alle mogelijke diertjes. Maar dat hebben ze toch te lang mee gesukkeld en geprutst met die grote vissen.
3: Nou, hoe lang, ik bedoel, hoeveel geld hebben zo die twee wilde Duitse weldoeners daaraan uitgegeven?
1: Ja, maar als je met je geld...
3: Om die toch te redden.
1: Ja, maar dat doen ze dan maar, hè. Als je met je geld rare dingen wil doen. Maar ik heb ook wel zo'n beetje van... En ondertussen zijn zoveel... arme kindjes die gegeten hebben wereldwijd.
3: Svenny, je pakt mijn woorden uit mijn mond en jij zegt ze. Want ik denk dat dan ook van,
1: sorry.
3: Jongens, toch, dat geld... Allee, iedereen wist dat Timmy...
1: En Timmy had er geen goesting meer in.
3: Timmy had het gehad.
1: Maar Timmy die kwam al ergens zo tevoorschijn waar je al aan voelde. Die wil het ruime sop niet meer in. Hè?
3: Nee, die wilde gewoon... En die wordt nu gedwars... Zijn plannen worden gedwarsboomd door de mensen.
1: Werden gedwarsboomd, toch? Niet heel, en dan heel met die boot weer naar de zee en dan... Hier laat ik je los, Timmy. En Timmy die is nu aangespoeld. En nu weten ze het heel zeker daar bij het Deense eiland Anholt. Eerst was er twijfel omdat de tracker niet meteen werd gevonden. Ja, zo'n bultrug vindt daar een keer een tracker in. Zeg. Dat is een enorm beest. Hè. Maar die is intussen, dat is een beetje de zwarte doos eigenlijk van een vliegtuig. Was dit dan die tracker? Hebben ze teruggevonden. Dus ze weten dat het Timmy wel degelijk was.
3: Maar mensen gaan nu op dat karkas klimmen. Hè,
1: om foto's te maken.
3: Ja, terwijl dat beest kan exploderen. Hè.
1: Ik hoop het voor hem.
3: En dan enge ziektes kan voortbrengen.
1: Kijk, we hebben Timmy, weet je, we hebben groot respect voor alle beesten. Ik weet dat er ook luisteraars zijn die er een soort van Free Willy verhaal in zagen.
3: Nee.
1: En die het gevolgd hebben. Jawel, dat is toch wel onze luisteraars.
3: Ja, maar nu moeten we toch tot de vaststelling komen.
1: Ja.
3: We hadden Timmy goed moeten laten.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
2: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude, alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt. Dat wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
1: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
3: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En er nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
4: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij was, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf maken.
1: Want dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AH Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien. Mogelijk met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Ja?
1: Dat zit erin geramd bij mij. En ik zeg het ook tegen mijn kinderen. Je mag nooit klikken, behalve als er een kind gepest wordt. Dan moet je tegen mij zeggen. Dus het voelt niet lekker aan, maar Rob Eenders gaat ons toch eens vertellen waarom.
0: De woordvoerder van de kliklijn eigenlijk.
1: Ja, de woordvoerder van de kliklijn. Goedemorgen, dag, minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Eenders. Ben je ook altijd een klikspaan geweest, Rob? Of is dat nu van u?
2: Ik meld de dingen als dat moet. Dat klinkt misschien iets positiever.
0: Ja, maar ja, sorry, jij blijft ons toch wel lelijk liggen om zo een buurman aan te klagen of zo. Vinden zo
1: dat moet al een hele vervelende zijn, want anders doe je dat. Eigenlijk, ik denk, degenen die het doen, doen het toch vooral omdat ze die persoon niet echt moeten of zo.
0: Of denkt u daar anders over?
2: Ja. Ja, nu eigenlijk, de meldingen die binnenkomen, het grootste deel zijn niet meldingen van buren die elkaar zitten te klikken, maar het zijn vooral bedrijven die ook meldingen doen, omdat er bijvoorbeeld een buitenlands bedrijf, hier onder de prijs aan het werken is, waardoor er bijvoorbeeld aanbestedingen gemist worden. Dus het gaat wel veel, veel verder dan een buurman die een buurvrouw verklikt omdat hij achter OnlyFans zit. Ja. Maar aan de andere kant, mensen verwachten natuurlijk dat iedereen correct is, regels volgt en dat er geen misbruik is. Want als er misbruik wordt gevonden en dat komt in de media, dan is ook iedereen heel erg kwaad. Dus ja, we moeten zorgen dat we dat evenwicht vinden en dan is controleren natuurlijk de enige optie om misbruiken aan te pakken.
0: Ja, want ik zie hier in de krant staan niet aangegeven inkomsten van DJ's, illegale hondenkwekers, leerkrachten die online bijles geven, dat soort toestanden. Ligt daar het grote probleem of wat is eigenlijk het belangrijkste?
2: Nu, het belangrijkste is vooral dat bedrijven die hier tewerkstelling creëren, dat die geen concurrentie hebben van bedrijven uit het buitenland die hier onder de prijs werken en de regels niet volgen. Dat is het grote doel van dat meldpunt. En we zien dat vooral in de transportsector, waar vrachtwagenchauffeurs van het buitenland hier eigenlijk heel goedkoop rijden en dan Belgische bedrijven geen opdrachten krijgen. Dat is de grootste winst die we kunnen maken met dat meldpunt. Daarnaast komen er heel veel meldingen binnen, zoals je net aangaf. Maar ongeveer 1 op de 2 meldingen die binnenkomen, daar volgt een onderzoek op. Dus het is ook echt niet zo dat elke melding, elke klik die binnenkomt, dat daar gevolg aan gegeven wordt, omdat het ook soms gewoon pestgedrag is. En daar gaan we er uiteindelijk onmiddellijk uithalen. Je kan het ook niet anoniem doen. Dus je moet die melding ook doen met je eigen gegevens. Die worden wel beschermd, maar we bouwen wel heel veel elementen in om er eigenlijk geen pestlijn van te maken. Dat is zeker niet de bedoeling.
1: Nou, dat is wel goed dat dat niet anoniem gebeurt. Inderdaad, dat houdt heel veel tegen. Maar ik denk, ja, als het is van bedrijven die onder de prijs werken, dan zijn we het er allemaal over eens.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Nee?
0: Maar hoeveel mensen hebben wel eens een keer een schilder in het zwart iets laten doen thuis? Of al een keer, van ja, ik hoor dat toch heel vaak en dat toch ook nog heel veel.
1: Ik heb daar nog nooit iets van gehoord.
0: Ja, nee, maar dat is toch zo. Dat zit er toch nog altijd in, meneer Beenders, bij ons. In onze cultuur.
2: Ja, maar dat is ook wat ik net wel aangaf. Hè. Als we daar inspectiediensten opzetten, dan moeten het ook echt wel dossiers zijn. En wij doen per jaar ongeveer 148.000 controles. Wat echt enorm veel is. Ja, en hoe doelgerichter je die controles kunt doen, hoe efficiënter. Want anders dan krijg je het andere geval. Dan moet er elke dag inspectiediensten bij mensen binnenvallen, bij bedrijven binnenvallen. En dan zeggen ze, hey, dat is ook niet klantvriendelijk. En hier bijna een invasie van controleurs. En dan blijkt ook alles in orde te zijn. Dan is dat voor het bedrijf niet goed. Maar ook voor de controleurs niet goed. Het is best dat je gaat controleren op plekken waar er al het is ook om het efficiënt te doen. En trouwens, vroeger deden mensen dat ook. Hè. Dan werden er anonieme brieven gestuurd, mails gestuurd. Dus dingen melden is van alle tijden. We hebben dat nu vooral heel goed georganiseerd en vooral efficiënter gemaakt.
0: Okay.
2: Dat is het verschil.
0: Ja, we zullen ze ook wel hebben onder onze luisteraars, mensen die toch iets te melden hebben. meld.socialefraude.belgië.be, dat is het daar.
1: Komt ook nog een getuigenis binnen van een luisteraar, ik ga de naam niet zeggen, die zegt van ja, ik heb gemeld dat mijn ex in het zwart werkt, maar wel bijna, in het zwart, bijna fulltime in een speciaal soort restaurant, maar in het zwart, om zo de schulden die hij aan haar en aan de familie eigenlijk kwijt moet, ontloopt, hè, omdat hij zogezegd niet werkt.
0: Ah, ja, op die manier.
1: Veel van die privézaken komen natuurlijk ook aan het licht. Hè.
0: Meneer Beenders, dank u wel dat u ons even wou bijpraten deze ochtend.
2: Dank u wel.
0: En een fijne week gewenst.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
18: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
17: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
19: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
20: En Colruyt trakteert.
21: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
22: Voorwaarden op colruyt.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50%.

0: Ja, Sven en Anke.
1: Ja, ik wou het eigenlijk even over voetbal hebben, maar Anke zei, ik zou het liever over het Eurovisie Songfestival even hebben.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, ik werd zondagochtend wakker en ik zag ineens op HLN, Bulgarije, winnaar van het Eurovisie Songfestival. En ik dacht, oh god, het was gisteravond.
1: Ah, je hebt zelfs niet gekeken
2: eigenlijk. Ik was zelfs vergeten. Maar ik luister naar het liedje en ik denk, wat een topnummer.
1: Ja, ik heb
2: dat is een
1: niet gehoord.
2: Wat ik zelf zou opzetten. We gaan het straks helemaal draaien.
1: Oh, Bangara.
2: Bangarang. Ja,
1: zo klinkt het zo van.
2: Het klinkt zo. Maar het is Wim de Handschutter, goedemorgen.
1: Dag Wim, hallo.
3: Goedemorgen.
2: Wim, ben jij helemaal om? Ben jij ook fan van Dara?
3: Het is muzikaal niet helemaal mijn smaak, maar ik denk wel dat hij de winnaar is van het Songfestival.
1: Het is,
3: maar het is zowel de vakjes als de televoting gewonnen. En het is voor het eerst in 9 jaar dat een winnaar zowel bij de professionals als de kijkers nummer 1 was. Maar ik zei, het is muzikaal, denk ik dat het betere nummers waren, maar het is echt een oorworm, een potentiële zomerhit. En ik denk dat het totaalpakket klopte. Die zangeres die verkocht haar act echt wel, ze zong goed, zat expressie op het gezicht. De act met die stoelendans, ja, dat kwam echt wel over op televisie. Het was een zangeres, een actrice, een artiest, dus ik denk dat Bulgarije wel verdiend gewonnen heeft.
1: Maar sorry, jij ziet niet wat hier gebeurt in de studio, maar wat zit jij nu voor tekens te doen?
2: Ik deed teken zo van, ja, ze speelden het goed en ik deed teken van dikke boobies. Ja, Sander, je kon er niet naast kijken, hè? Zeg ook eens iets, producer.
3: Ik heb meegestemd, ja.
1: Oké.
2: Nee, maar het was een wulpse.
3: Ja. Maar ik kreeg bijvoorbeeld gisteren van mijn moeder een berichtje die zei dat mijn petekind, een meisje van 9 jaar, Liene, die was helemaal fan van Bangara. Dus ik denk dat zowel bij de kinderen als bij de vaders die dan naar de zangeres keken, dat ze daar gescoord heeft. Dus het is een combinatie van alle generaties.
2: Ja. Ja, een verrassende winnares, hè, Bulgarije. Maar ja, Israël tweede.
1: Opnieuw.
2: Na heel dat boycottgedoe, hoe komt dat die nu alweer tweede zijn?
3: Ik denk in eerste instantie omdat het een goed nummer was. Het was een moderne popsong, goed gezongen, visueel zag het er ook goed uit. Maar natuurlijk, we kunnen er niet omheen dat Israël vorig jaar en het jaar daarvoor de televoting gedomineerd heeft en dit jaar opnieuw. Alleen dit jaar heeft de EBU de spelregels iets strenger gemaakt qua stemmen. Vroeger kon je 20 keer stemmen, nu nog maar 10 keer. Maar dan nog blijft dat een manier, als je echt wilt dat Israël wint, als er een gemeenschap wilt dat Israël wint, ja, dan kunnen ze nog altijd die televoting naar hun hand zetten. Israël heeft dit jaar trouwens, denk ik, pas derde zijn geworden in de televoting, maar nog, ja, er is wel grote steun geweest vanuit een bepaalde gemeenschap. Ja,
1: maar ze blijven dus aan boord en er is zoveel over te doen. Dus, en nu zegt de VRT dat ze misschien volgend jaar al geen kandidaat gaan sturen, dat ze gewoon niet meer meedoen. Is die kans eigenlijk bestaande?
3: Die kans is reëel. Wat de VRT wil, is dat er gestemd wordt door de verschillende tv-omroepen of Israël nog mag deelnemen aan het Songfestival. Want die stemming is er nog nooit geweest. Maar heel belangrijk wat zij in een communicatie zeggen, is dat ze in gesprek willen gaan met andere omroepen. Dus mijn aanvoel is dat ze eigenlijk een coalitie willen smeden met andere tv-omroepen in Europa om de EBU onder druk te zetten. Maar ja, dat dreigen met terugtrekking als drukkingsmiddel, ik weet niet of het echt heel veel indruk gaat maken. Je hebt het in Wenen gezien, Nederland, Spanje, Ierland, IJsland, Slovenië waren er niet bij. Maar naar mijn aanvoel daar in Wenen is dat nooit echt een topic geweest. En zie, er zijn 3 landen teruggekeerd, Moldavië, Roemenië en Bulgarije. En al die 3 landen zijn in de top 10 geëindigd. Bulgarije heeft zelfs gewonnen. Ja. Dus ik vraag me af, gaat dat eigenlijk veel verschil uitmaken, België wel of niet deelnemen? We zullen wel zien.
2: Oké, zeg, voor we Bangara gaan draaien, was onze Sila niet te hard ontgoocheld? Want ja, die heeft geen punten gekregen van televoting, hè?
3: Nee. In eerste instantie was ze wel teleurgesteld. Ze heeft zo'n post op Instagram gezet waarin ze zei van ja, ik ben disappointed, ontgoocheld. Kort daarna, ik ben het niet, ik was gewoon te emotioneel. Vooraf had ze gezegd, het belangrijkste voor mij is dat ik niet laatste eindig. Dat is niet gebeurd, ze is 21ste op 25 geëindigd. Maar natuurlijk, dat was wel pijnlijk, hè? Die 0 points uit de televoting. Anderzijds, de vakjuries hebben daar wel punten gegeven, zelfs 12 uit Italië. Ik denk al bij al, het belangrijkste voor Sila was die finale halen, dat is gebeurd. Ze heeft de kritiek achter zijn mond gesnoerd, dus ze heeft toch een overwinning geboekt.
2: Alrighty, Wim, je mag nu een week gaan slapen eigenlijk, hè?
1: Een week?
3: Ja, ik heb vandaag een belangrijke opdracht, ik ga niet slapen. Nee.
1: Zeg, we gaan even een poll er ook insmijten in onze app. Van, vind je het een goed liedje, een goede winnaar of geen goede winnaar? Gewoon even, en ik ken het nog niet, ik ga dus ook heel objectief luisteren.
2: Eigenlijk zou ik het met de clip erbij moeten hebben gezien, met de stoelendans.
1: Ja.
2: dan...
1: voor mij gaat het over de muziek, Anke. Voor,
2: het zal wel.
1: Voor de goede teksten.
2: Maar ik vind het ook zo goed. Allee, bedoel, ik ben heel moe en nu ga ik helemaal wakker worden dankzij de Bulgaarse Dara en Bangaranga.
1: Allee, wees.
0: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe Gold.

0: is een mooi cijfer, het is een mooi cijfer. Daar gaan we nog een goede babbel over hebben zometeen. En dan ga je ook echt willen overstoeven bij de vrienden en de collega's. Het cijfer van vandaag is 1500.
1: 1500?
0: 1500, dat is het cijfer van vandaag. 1500, beste vrienden, we hebben er 1500 van in huis, gemiddeld.
1: In huis?
0: In huis, ja.
1: Allemaal?
0: Ja, sommigen wat meer en anderen wat minder.
1: Huisstofnijten?
0: Nee. Is 1500.
1: Is het iets van dier?
0: Dier.
1: Zilvervisjes.
0: Wat zijn zilvervisjes ook alweer?
1: Ah, dat zijn ze van die zilver, van die gladde palingen op pootjes.
0: Gladde palingen op pootjes?
2: Van die insecten die kruipen in vochtige hoekjes in je huis.
1: Ja, die hebben we in de kelder zitten. Ja. Wat hebben die? Wat eten die op?
2: Boeken en papier en zo.
1: Oh, ik zag er vanochtend een in de badkamer. Dat terzijde. Dat terzijde.
0: Oh nee. 1500 heb je ervan in huis. Ja,
1: ja, maar is het iets leuks?
0: Oh, sommigen vinden het leuk.
1: Sander kijkt raar. Wie heeft er het meest van ons vier, van Grim, Sander, jij en ik in huis?
0: Ah, ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik zou gokken dat jij er meer hebt dan ik.
1: Echt?
0: Ja, maar...
1: Maar gaat het over boeken? Is het iets dat je verzamelt al van kleins af aan?
0: Het is niet dat mensen het met veel enthousiasme verzamelen. Dat denk ik nu niet eigenlijk. Nee.
1: Maar zijn er mensen die, die er proberen vanaf te geraken?
0: Ja, dat zal wel zijn dat er mensen die proberen vanaf te geraken.
1: Maar is het iets van iets vuil?
0: Vuil.
1: Ga ik zelf eens blij zeggen van, oh ja, ik heb er zoveel. Of ga ik zeggen, maar wat is het nu?
0: Nee, ik denk eerder deel 2 zo. Ja, tweede.
1: Oei. Wat?

0: komen heel veel suggesties binnen van onze luisteraars.
1: Ja. 1500 was het getal. Het cijfer van de dag. En elke stuurt, als je nu spinnen zegt, verander ik van zender. Echt, spinnen is het topantwoord. Voorst komt nog binnen. Sandra zegt 1500 vellen toiletpapier. Gerda zegt 1500 pillen.
0: Oké, dat is wel veel.
1: Vicky zegt 1500 euro aan zwart geld. Annemie zegt 1500 zakken. Ik heb wel van de Action en van de Delijs en consorten. Batterijen. Maar heel eerlijk, ik denk... Ja, ongelezen mails komt hier ook binnen van Christophe.
0: Yes, dat komt ook binnen.
1: Maar ik denk dat het dan toch maar over de spinnen gaat. Hè.
0: 1500 spinnen in huis.
1: Of
0: 1500.
1: Die minikjes, of is het mails?
0: 1500, dat is veel. Hè?
1: Als het mails is, dan klopt het niet. Want ik kan het counteren met mijn mailbox. Hè.
0: Beste Anke, in een huis dat geregeld schoongemaakt wordt, kruipen er gemiddeld 1500 spinnen rond.
1: Zie je.
0: Maar ben je wat slordiger en poets... Ben je wat slordiger? Sta je nu te lachen?
1: Ja, jongens,
0: wat?
1: Dit is zo grappig dat jullie dit nu doen over spinnen.
0: Ja?
1: Ik heb een topverhaal in zaken ongewenst gedierte in huis.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Als spinnen ook?
1: Nee, het is nog erger, maar ik zal het zelf eens vertellen.
0: Ah, ja,
1: het is een top verhaal.
0: Nee, maar we gaan ook bellen met Koen van Keer, spinnen-expert van de Belgische Arachnologische Vereniging, zo heet dat. Arabel, en die gaat ons dat uitleggen, wat in een huis dat wat slordiger is en niet zo vaak gepoetst wordt.
1: Ja. Dus, daar meer spinnen.
0: Daar zijn er nog veel meer, blijkbaar.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat wordt nog gezelliger.
1: Ik heb iets in huis gehad waar ik me afvraag of er anderen dat ook al ooit eens hebben voorgehad.
0: Oké.
1: Okay. Het is echt ranzig.
2: Vanavond bij VTM velt de jury een streng maar rechtvaardig oordeel in huis gemaakt. En het heft in eigen handen bij VTM 2 in de nieuwe topserie All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Sven en Anke.

0: Nou, veel mensen beginnen gokken over spinnen, maar toch wordt er ook hard aan getwijfeld. Hoe kan je nu 1500 spinnen in huis hebben? Want dat is wel een immens cijfer. Ik vind het zelf ook wel veel hoor. Koen van Keer, spinnen-expert van de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel. Goedemorgen Koen.
1: Goedemorgen.
0: Die 1500, dat klopt?
1: Dat klopt, inderdaad, ja.
0: Wauw.
1: Maar het verdient wel een beetje uitleg, want de mensen gaan inderdaad zeggen van ja, ik zie toch maar af en toe een spin. Dat gaat eigenlijk over het moment in de lente, als de eikokons van alle spinnen die in huis zitten, als die uitkomen. En dan krijg je echt een massa aan jonge, kleine spinnetjes die wij als mensen nauwelijks opmerken, die op dat moment eigenlijk in je huis zitten. En dan kan dat inderdaad oplopen tot een stuk boven de 1000.
0: Maar zijn ze zo minuscuul dat je ze niet eens ziet? Want dan kan je het dan wel spinnen noemen eigenlijk. Want wij zijn vooral bang, denk ik, of veel mensen zijn bang van die grote harige kiezen.
2: Van de tarantula's.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Het zijn absoluut spinnen natuurlijk, hè, want het zijn jonge spinnetjes die uit het ei komen. Maar het zijn inderdaad geen exemplaren waar mensen doorgaans schrik van hebben. Omdat die echt, ja, die zitten dan bovendien ook nog helemaal samen in een cluster zo. Dus als die uitkomen, dus die zijn heel, heel gezellig, zitten die samen, die vind je dus niet als mens. En dan begint eigenlijk de slachting, zal ik maar zeggen, hè, vanaf dat moment. Beginnen die te sterven omdat er niet genoeg voedsel is, omdat die elkaar opeten, omdat er dus allerlei redenen zijn waarom dat ze... Ja, dus maar een fractie van die spinnen die het overleven eigenlijk.
0: Mooie rotzakken die elkaar opeten, zeg. Mooi.
1: Ja, dat klopt. Dus spinnen zijn ja, predatoren, zoals we dat noemen, en die eten eigenlijk zowat alles dat ze tegenkomen. En als daar ja, wat zwakkere en kleinere exemplaren bij zitten, worden die soms door hun broertjes en zusjes opgegeten.
2: Ja. Zeg, en je ziet ze ook vaak in het bad zitten of in de lavabo. Maar heel veel mensen denken dat ze uit het putje kruipen, maar dat is toch een urban legend. Hè? Die komen gewoon, als ze erin vallen, komen ze er niet meer uit. Is het zoiets?
1: Dat klopt, ja. Dat is inderdaad een urban legend. En dat is een ja, logische conclusie die mensen dan trekken als ze zo'n spin in hun badkuip zien. Maar die kunnen daar inderdaad, die kunnen niet door die sifonsystemen enzovoort, dus die kunnen niet zwemmen. Die vallen er gewoon in langsboven. En dat zijn dan meestal exemplaren die geen zuignapjes hebben, zullen we nou zeggen, aan hun poten. En die geraken er dus gewoon niet meer uit.
0: Hmm. Nee. Maar wat is dan de plek waar ze een eitje leggen? Wat zijn de nesten eigenlijk van spinnen?
1: Ja, daar hebben de meeste mensen wel een juist idee over. Dat zijn de klassiekers, zal ik maar zeggen. Dat is de kelder, de zolder, de garage. Dat zijn de plaatsen waar ze het rustigst zitten en waar ook het meeste prooien zitten. En daar gaan ze dus ook hun eikenkomst leggen.
2: Zeg, zijn het bijtertjes? Want ik heb mij altijd laten vertellen, ooit heeft iemand tegen mij gezegd dat als een spin bijt, dat dat met 3 puntjes is. Of zo 3 beetjes na elkaar. Klopt dat?
1: Dat is iets dat ik zelfs nog nooit gehoord heb. Okay. Ik ben al meer dan 50 jaar met spinnen bezig, maar wel 2 puntjes, dat zeggen mensen wel. Dus dat zou dan gaan over de gifkaken, zogezegd, die er 2 zijn. Maar dat is ook een urban legend, dat is onzin. En ik kan het weten, want ik heb experimenten gedaan met spinnenbeten. Dus ik heb mij laten bijten, spinnen geforceerd, zal ik maar zeggen, op een zachte plaats op mijn hand te laten bijten. En er zijn nooit 2 puntjes te zien, omdat dat gewoon te klein is, die tangetjes zullen maar zeggen.
2: Maar doet dat dan pijn, een spin die bijt? Want ik heb dat precies nog nooit echt gehad.
1: Dat hangt er een beetje van af. Ik heb verschillende soorten geprobeerd. Sommige wouden echt niet. Dus onze grote huisspinnen, ja. die bijten niet gewoon. Dus daar heb ik echt alles voor gedaan om die te laten bijten. Zelfs gefolterd door de wetenschap.
2: Bijten, bitch.
1: Die bijten gewoon niet. Dat is gewoon niet gelukt. Maar bijvoorbeeld een kruisspin, die kan je wel echt vastnemen en dan echt duwen tegen je huid. En die geeft dan een prikje. Hè? Ja. Dus dat stelt niks voor. En als die dan gif injecteert, want dat doen ze ook nog niet altijd, dan is dat een beetje jeuk dat, laat ons zeggen, een tweetal uur duurt en dan weggaat.
0: Ja, ja, ja. Is er zo'n vereniging als Arabel, is dat eigenlijk een supportersvereniging van de spin? Of zijn jullie voor de bestrijding van de spin? In welk kamp zitten jullie eigenlijk?
1: Wij zijn uiteraard supporters en onderzoekers
0: natuurlijk. Dus ja, dan bent u er natuurlijk positief over. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar ik vind het leuke info.
0: Ik kan je ook vragen, is het waar dat in slordige huizen er nog een paar duizend extra zijn? Maar kun je ook niet heel je privé-situatie...
2: Mijn privé-situatie? Nee. Sorry, maar wie woont er in het oudste huis van ons 2?
0: Wat heb je? Je gaat straks vertellen, je hebt iets anders in.
2: Moet
0: Koen daar iets van weten? Of Koen zit niet in dat kamp?
2: Nee, het is niet. niks met spinnen. Het is nog een ander soort dier waarvan ik denk,

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
8: Sinds 2024 staat al een regeling door de aanbreukerskoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
7: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
9: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is er een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
7: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
10: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een hele grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
7: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
6: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.

0: Al 2 maanden, elke ochtend als ik opstond, zag ik op de mat in de keuken, onder de eettafel, als ook op de parketvloer ernaast, een soort van glitterachtig slijmspoor. En elke ochtend opnieuw moest ik dat opzuigen met de stofzuiger. En elke ochtend opnieuw zei mijn dochter, ja, maar mama, dat is de lijm van Max en mij. Want die knutselen altijd op de eettafel. Ja. En die verliest dan wel eens lijm. En zei van, ja, maar volgens mij is dat ingedrongen in de mat. En altijd dan, als we daarover stappen, dan snap je, dat is met zo'n haartjes. En als je die naar ene kant zuigt, dan ligt dat plat. Maar zij zegt, als je daarover loopt, dan komt die aan de andere kant tevoorschijn en komt die lijm tevoorschijn terug. Kan je het een beetje volgen? Afgelopen weekend heb ik ontdekt dat van zodra wij slapen zijn, rond 2 uur 's nachts,
1: om rare dingen gaat doen.
0: Nee. Als je dan toch naar beneden komt om een glas water te halen of om nog iets te eten, en je doet dan het licht aan,
1: ja?
0: Dat er 4 naaktslakken zijn die op de mat zitten.
1: Ah, oh, gezellig.
0: Op de stoelen.
1: Ja, op de stoelen.
0: Op het parket. Die kruipen op alles die laatste.
1: Naaktslakken in huis.
0: Ja, maar sorry. Mark, en dan 's ochtends zijn die weer weg.
1: Hè?
0: I know, ik heb foto's gemaakt.
1: En waar wonen die dan?
0: Dat weet ik dus niet.
1: In de voorraadkast.
0: Maar nee, die komen volgens mij van onder zo, weet ik veel, ergens aan de deuren, gleufken of zo.
1: Maar een verhaal zeg.
0: Ja, heeft nog iemand daar last van? Naaktzakken die s'nachts komen om overal een spoor na te laten.
1: Ik
0: dacht dat het lijm was 2 maanden.
1: Ik heb ooit één keer, ben ik wel geschrokken, toen stond ik in de badkamer.
0: Allee.
1: Zag ik in de spiegel een klein naaktzak. Nee.

0: Where is the sun? The sun, wanneer komt die weer tevoorschijn? Frank gaat dat straks wel zeggen over een uurtje. Maar het gaat na de tweede helft van de week goed worden met dat lange weekend, Pinksterweekend, wat zit aan te komen. Het is al 18 mei, hè? We zitten binnen een maand al aan de langste dagen van het jaar en vlak voor de zomervakantie. Deze 18e mei is ook, goh, wat is het allemaal vandaag? Het is vandaag de verjaardag van Jan Bekaus, weet je nog van vroeger?
1: Nou, hoe oud wordt die, zeg?
0: Ja, die is al een tijdje met pensioen, hè, ondertussen.
1: 81.
0: Nee, dat nog niet. 78 is die. En Erik Gerrits, die is ook jarig. Erik Gerrits.
1: 73.
0: Nee, 72. Ja. Je zit er redelijk goed op, ja. En de ijsheiligen, die zijn officieel weg. Dat zou ik toch ook nog even graag willen benadrukken. Daar zijn we van die ijsheiligen. En het is nieuwe podcast van de Mooties, waar jij ook in
1: elke maandag.
0: Ja. Waarover gaat het deze keer?
1: Vandaag gaat het ook over mij. Vandaag gaat het over een probleem van mij, maar ik denk van een probleem van heel veel luisteraars die nu aan het luisteren zijn. Zo, zwichten onder groepsdruk. Ja of nee? Het is een dilemma waar ik mee worstel al een hele tijd. Bijvoorbeeld mijn dochter Lou is nu 11, die zit in het vijfde studiejaar, is het enige meisje van de klas zonder gsm.
0: Ja.
1: En we hebben altijd gezegd, Tom en ik, hebben altijd gezegd, pas als je naar het eerste middelbaar gaat. Maar ja, ik bedoel, die zijn constant online, na school. Je wil ook niet dat je dochter zo, een beetje de outcast van de klas is. Maar ik wil ook geen gsm kopen, dus nu is de gulden middenweg. Ik zit in de WhatsApp-groep van de klas.
0: Nee, maar van de
1: meisjes. De meisjes. De meisjesgroep heet 7 BFF's. Met dan allemaal zo hartjes emojis. Dus ik zit nu in de groep 7 BFF's. En ik meen het is al een fulltime job om al je WhatsApp-groepen te behartigen.
0: Van 11, wat zit je daarin te doen?
1: Maar ja, gewoon, dan zegt Lou vraagt maar 15 keer per dag, mag ik zien of nog iemand iets in de groepschat gezet heeft? En dat is altijd zo, want soms ben ik een dag niet aan het kijken, hè. 300 berichten.
0: Maar weten die andere meisjes dat?
1: Die weten dat natuurlijk, maar
0: jij daarin zit.
1: Toch het concept nog altijd niet door dat dit mijn gsm is, want los van het feit dat ik in de groep 7 BFF zit, sturen die mij privéberichten de hele tijd.
0: Maar ze denken dat ze die naar Lou sturen.
1: Maar dus als ik online ben, denken zij dat Lou online is. Maar dan krijg ik van die berichten als, girl, je bent online, antwoord, girl, please, girl, kan je bellen, girl, groups chat.
0: Ja, vind ik wel raar.
1: En dan moet ik de hele tijd, ik ben 5 keer per dag aan het sturen, jongens, dit is de mama van Lou. Lou kan nu niet aan de telefoon, of ik heb mijn telefoon nu zelf nodig. En dat is, oké, bye, thanks. Dus,
0: Dat kun je het ook niet lang volhouden.
1: Tuurlijk, maar Tom zegt al, wat een gek zit jij, dat jij lid bent van die groep 7 BFF. Maar het was of lid worden, of mijn dochter, die helemaal mist.
0: Maar heel oprecht, hebben die andere meisjes dan geen probleem mee dat daar dan een moeder plotseling in zit? Ik zou als tiener niet willen, eerlijk gezegd.
1: Die zit in het vijfde studiejaar, hè. Ja. Ik zit natuurlijk de hele tijd mee te lezen, hè. Dus ik monitor alles. Ja, heel grappig waar het over gaat.
0: En dan ook zo'n moeder die daar niet over vertelt in podcast.
2: Dit is Joe, Sven en Anke.

0: mai de se ve ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționează.
1: Se știe? Bancaria nu funcționează? Ba, un scalt pe
0: care se află. Left calm.
1: Calm. Pesitul zonder held in Peru. E mere mică spre izbena op. Se biți zic mea malaria în sickness.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Goesting in mijn wereldreis. Lekker chillen in paradijs.
9: Win for life.
10: Win for life.
9: Win tot 5000 euro elke maand.
10: Elke maand.
9: Je leven lang.
11: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Alleen maar golden hits
17: uit de 60s, 70s en meer.
16: Joe Gold.

0: ouders die jongere kinderen hebben, oudere kinderen in dezelfde situatie hebben gezeten. WhatsApp-groepjes waar de kinderen heel graag ook zouden inzitten met de vriendinnetjes, maar ze krijgen nog geen smartphone van jou tot een 12e. Wouter maakt een hele intelligente opmerking. Die zegt, de officiële minimumleeftijd om een eigen WhatsApp-account te gebruiken is overigens 13 jaar. Niet 11-jarigen mogen daar niet op. Kinderen jonger dan 13 mogen die app alleen gebruiken via een speciaal WhatsApp-kinderaccount dat door een ouder of voogd wordt beheerd. Dus het is niet zo raar dat die zitten mee te kijken. En heel veel mensen zeggen ook, ja Sven, jij privacy voor kinderen van 11, dat is toch maar...
1: Maar het gaat toch niet om de privacy, laat dat duidelijk zijn. Een kind van 11, dat is niet nodig. Het gaat erom dat wij altijd hebben gezegd, daarover gaat het hele ding, dat wij altijd hebben gezegd tegen de dochter, je krijgt pas een gsm als je naar het eerste middelbaar gaat. Ze zit nu in het 5e, alle meisjes van de klas hebben er een. De groepsdruk, zwicht je van, ja maar ik wil ook bij de rest horen, of hou je vol en los je het op met andere dingen, wat ik dus nu doe, dat ik in die WhatsApp-groep zit van die meisjes. Dat is eigenlijk de vraag, want ik heb zoiets van, ik ga dat geen jaar volhouden, die WhatsApp-groep in mijn gsm. Dus we hebben experten, Sarah van Gijzegem van de Gezinsbond en opvoedingsexperten opgebeld. Goedemorgen Sarah, jij gaat ons helpen. Hè.
2: Dag Sarah.
3: Ik ga die allemaal in 2 minuten oplossen. Nee.
0: Ja. Dag Sarah.
1: Maar dat leek mij toch niet zo heel... Allee, niet zo'n hele strenge regel, pas een gsm in het eerste middelbaar. Ik dacht dat dat een beetje de gouden regel was, maar dat is blijkbaar toch in heel veel huishoudens niet.
3: Dat is heel lang zo'n gouden regel geweest, inderdaad. Zo de overgang naar het middelbaar, de plechtige communie, het lentefeest. Maar echt waar, Anke, ik vind dat jij supergoed bezig bent. Ongelooflijk. Jij leert je kind er stap voor stap mee omgaan. Want effectief, 5e leerjaar is heel jong om al een smartphone te geven. Hè. Als je dat nu gaat geven, gaat er niet alleen WhatsApp op staan. Dan ga je ook moeten reguleren. Wat doen we met TikTok? Wat doen we met Snapchat? Dus dan zet je eigenlijk een deur open voor veel meer discussies en onderhandelingen. En ik vind, wat je nu doet, je trekt een grens die je al lang getrokken hebt. En we mogen daar vandaag niet vies van zijn, van een grens te trekken. We durven dat precies niet meer. We hebben natuurlijk veel begrip voor gevoelens van onze kinderen, van onze tieners. Maar ja, frustraties horen er ook wel bij. En ze zal nu wat gefrustreerd zijn. Maar jij komt daar ook wel schoon tegemoet. Dus het is niet dat jij gewoon zo een strenge moeder bent. Nee, en hup, en gedaan. Nee, je geeft haar wel een beetje het toegang tot die WhatsApp-groep.
0: Ja, maar.
1: Ik wil zeggen, want ik moet zeggen, TikTok heb ik ook, hè. Allee, ik bedoel, ook voor haar. Dan zeg je van, mag ik kijken naar TikTok? En dan is het mijn willekeur of ze het mag of niet. Zo, snap je? Er kwam een maar.
3: Over die WhatsApp-groep. Ik vind ook effectief dat ze onderling wel wat moeten kunnen praten via die WhatsApp, zonder dat daar een ouder tussen zit. Dus ik vind het niet slecht dat je haar toegang gegeven hebt. Nu, ik zou dat overdag dempen. En dan als zij er tijd voor heeft of als zij thuis komt, inderdaad zeggen, oké, wil jij nu eens, ik weet niet, een kwartiertje met die vriendinnen chatten. Maar ik vind wel, op zo'n jonge leeftijd, want effectief, eigenlijk raden we hem dan maar aan vanaf 13 jaar, moet dat ook wel een beetje in overleg met de ouder kunnen gebeuren. En dan zou ik eerder zeggen van, ik ga eens meekijken met jou. Is dat daar allemaal oké? Is de sfeer nog gezellig tussen de vriendinnen? Want er wordt wel heel vaak ook gepest via die groepjes en zo. Maar dan zou ik het eerder samen doen. Ik zou niet zo door de dag zitten lezen over inderdaad, welke schoenen ga je aan doen of wat heb je gegeten van ontbijt? Dus ja, we raden dat ook wel af van achter de rug. Maar het is ook niet echt achter de rug bij jou natuurlijk. Hè.
1: Nee.
3: Dingen te gaan lezen in van die groepjes. Maar wel een oogje in het zeil houden. En daar ben je wel mee bezig. En ik vind dat je eigenlijk wel goed bezig bent.
1: Oké. Het enige wat ik moet doen is gewoon concreet zeggen. Na school mag je, pak om 5 uur. Want ze moeten natuurlijk de kans hebben om daar nieuwe berichten in te posten. Van 4:30 tot 5:00, dan hebben ze wel weer 80 berichten. Dus dan kan ze een beetje bijlezen. En groepscalls. 1 groepscall per dag. Dat doen ze ook, hè? Met 4 tegelijkertijd bellen, Sven.
3: En ik denk als dat onderling wat afgesproken wordt, misschien zelfs met die andere ouders of die vriendinnen onderling, en dan weet je, oké, nu geef ik mijn gsm en voor de rest zet ik die meldingen uit, dat eigenlijk een heel schoon compromis is. Je leert er daar stap voor stap mee omgaan. Je trekt wel een grens, omdat je vindt gewoon dat ze er nog te jong voor is en terecht.
0: Sarah, de suggestie die honderden keren binnenkomt is van, je moet dat niet op je eigen gsm hebben, je kan het ook op een tablet zetten.
3: Ja, op een tablet of op een laptop inderdaad.
1: Maar dan kan ik het toch niet monitoren? Allee, ik bedoel, dan kan ze daar de hele tijd op. En sommigen zeggen ook, geef haar een oud toestel. Maar het gaat niet om het oud toestel. Het gaat gewoon dat ik niet wil dat dat kind gsm-verslaafd is. En ik wil gewoon niet dat die de hele tijd op social media zit. Of gewoon op WhatsApp. Voilà. Ook al is dat alleen mijn vriendinnetjes. Ik wil niet die mentaliteit in haar hoofdje van, ik moet constant bereikbaar zijn. Wij vinden dat al vervelend. Ik wil dat kind dat nog niet aandoen.
3: Ja, voilà. En ik vind dat een heel goede instelling. Want je merkt ook, je zegt daarnet, wat er binnenkomt in de Joe-app, dat de jongere generatie zegt, nee, hou maar vol. En dat is inderdaad omdat de jongere generatie ook die struggles goed kent. En ik hoor van jonge mensen die nu kinderen krijgen, dat ze inderdaad het ook veel meer willen regelen en beperken, gewoon zodat hun kinderen niet in de val lopen waar dat zij misschien een beetje ingesukkeld zijn van te afhankelijk te zijn van die smartphone. Hè. Dus Lou, haar hersenen kunnen dat zelf nog niet, van dat te regelen en daar stop aan te zeggen.
0: Hey,
3: amai. Je bent dat nu aan het doen.
0: Dus eigenlijk kunnen de mooie conclusie, ik vind dat fantastisch op deze maandag, is dat we dus kunnen zeggen dat zowel Anke Bukkings als Club Brugge goed bezig zijn. Dus, wat een topshow hebben wij deze ochtend, man. Ja,
1: dat is het. Hartjes voor iedereen.
2: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
2: 70s
4: en meer.
2: Dit.

0: voor Peter Hintzen. Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
5: Ja!
6: Maar ja.
4: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja! Maar ja.
4: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
5: Oh ja! Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als venten, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Dit is Joe Gold.

0: Een blik achter de schermen. Ja, daarnet had het over gsm-gebruik bij prille tieners.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ook problematisch gsm-gebruik bij iets wat kalende senioren. Heb ik gezien,
1: senioren,
0: heb ik gezien in de stories van Sven Ornelis.
1: Ja, het is
0: want
1: wel,
0: jij was gisteravond op een restaurant met vrienden. En ze hebben jou gefilmd. Terwijl jij aan het kijken was eigenlijk...
1: Ja, het was een beetje dubbel.
0: Naar de match.
1: Ja, ik was een stommerik eigenlijk. Ik had in mijn agenda... Weet je, er was nog een verjaardag te vieren. Ik zei, we gaan dat die zondag dan doen. Redelijk vroeg, om 6:00.
0: Ja.
1: Op restaurant gegaan. Het was wel supergezellig. Maar ja, die match is dan bezig. En
0: ja.
1: Ik had gezegd, oh, ik ga toch proberen niet te veel te... Maar het ging niet. Hè. Ik was dus dan toch tijdens dat de match bezig was.
0: En dat vind jij dan oké?
1: Nee, ik vind dat niet oké. Maar ja, het was sterker dan mezelf. En niet maar, de hele tijd. Maar, hè.
0: Was er nog, waren er nog mensen op restaurant? Of was je de enige?
1: Ja, het was in Gent. Ik denk dat de meesten niet geïnteresseerd waren
0: wat
1: de brug aan het doen was. En ik had hem dan zo mijn gsm stiekem tegen een waterfles gezet. En,
0: ja, ja.
1: En de zone opgezet.
0: Ja.
1: Maar nee, het was begonnen met af en toe eens checken op
0: hln.be. Ja, ja, ja, ja. Toen werd het spannend.
1: En toen werd het spannend. En ik had mijn papa ook al gestuurd, letterlijk. Want papa was natuurlijk aan het kijken. En ik had hem al gestuurd. Zo, zijn ze eigenlijk goed aan het spelen? En papa, ja, zeer goed. En dan mijn papa, Van Aken gescoord. Dus ik dacht, ja, dat moet ik nu wel zien. En toen was het om zeep.
0: Ja,
1: sorry, ja,
0: ja,
1: ik kan niet.
0: Maar ja, het is herkenbaar. Ja. Ik bedoel, afgelopen Pasen, ja, dan is dat altijd de ronde op paaszondag. Als je dan dat familiefeest, dan zit het... En elke tafel zit er wel één of twee asocialen die dan zo'n beetje... In onze familie is dat dan mijn man.
1: Ja, ja.
0: Die dan ook zo met zijn gsm zit.
1: Oké, maar ja, ik kon het niet.

0: en Anke.
1: Ja, nu eindelijk toch wel over het topic van de ochtend. Hans van Aken staat ook groot op de voorpagina van het laatste nieuws. Van Aken brengt club op een zucht van de titel.
2: Ja, ik ga het gesprek even overnemen. Dus ik zal even de feiten op een rij zetten. Club Brugge heeft inderdaad met een weliswaar overtuigende 5-0 zege tegen Union een grote stap richting de landstitel gezet. Club staat nu 4 punten los en kan donderdag kampioen spelen.
1: Mooi.
2: Maar ik ga toch even vragen aan een neutrale expert, voetbalkenner, hoe het nu zit en of hij erin gelooft.
1: Ja,
2: goedemorgen. Goedemorgen, de one and only Toby Alderweireld.
1: Ach, Toby, hallo.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Hey, hoeveel geld zet jij in op Club Brugge donderdag kampioen?
1: Ja, donderdag dit weekend.
2: Ja,
3: hoeveel zet ik? Toch genoeg. Maar misschien nog niet deze donderdag, misschien het weekend, maar dat ze het binnen gaan halen, dat is eigenlijk al een zekerheid voor mij.
1: Ja, okay. Zekerheid. Ah, oké. Ja. All right. Want ja, het is...
2: Dag dan.
1: Nee, maar ja, weet je, gisteren, dat was zo'n cruciale match. Alles had kunnen gebeuren. Er zijn mensen die nu zeggen, ja, het was wel voor Union lastig, zo kort na die bekerfinale. Vind je dat dat uitmaakt?
3: Dat kan echt in twee richtingen gaan. Uit eigen ervaring hebben we de beker toegewonnen in 2023. En daarna moesten we naar Union, wonnen we 2-0. Dus dat kan je ook naar een ander niveau brengen, mentaal. Dus ik denk, gisteren lag het gewoon aan Club Brugge zelf. Als hun top zijn, als hun klaar ervoor zijn, als hun de intensiteit brengen, ja, dan is er geen betere club in België dan Club Brugge.
1: Ja, en dat was helemaal, die 5-0 waren wel stevige cijfers. Hè? De trainer van Union vond dat ook niet helemaal een perfecte verspiering.
3: Nee, maar het was wel overduidelijk. Ik zeg het zeker op Jan Breydel, als Club Brugge daar hun niveau haalt, op de spelers dat ze hebben, ja, dan zijn ze daar bijna onklopbaar.
1: Ja, zijn zelfs mensen die te zeggen, het zou zelfs erg zijn mocht Club geen kampioen spelen met alle miljoenen die ze de afgelopen jaren in Europa hebben geraapt. Het is eigenlijk zelfs verwonderlijk dat de kloof niet groter is. Europa maakt het nationaal voetbal kapot. Vind je dat ook?
3: Oh nee, dat is lastig. Hè. Gewoon elke keer als je kampioen wordt, dat is een hele lange strijd, zal ik zeggen. Dus je hebt altijd verdiend. Dat is sowieso. Het helpt wel natuurlijk voor Club Brugge dat die de juiste spelers kunnen halen. Dat is wel zo. Dus het is aan de andere teams om bij te benen. Maar zolang dat Club Brugge dit niveau blijft halen, ja, gaan ze wel steeds stapje per stapje verder weg van de rest.
1: Ja, maar Union op een hele andere manier heeft dat de voorbije seizoen het ook wel heel straf gedaan. Hè?
3: Ja, voilà. En daar moeten andere clubs naar kijken. Hè. Kijk, ik snap wel dat het met veel centen ietsjes sneller kan gaan, maar je moet vindingrijk zijn, je moet origineel zijn. Ja, en het is nogmaals aan de andere clubs om toch een manier te vinden om Club Brugge bij te benen.
1: Ja, de kakkers van Mechelen hebben me al laten weten, want ik ga met mijn papa kijken nu donderdag. Okay. Bij Mechelen, dat zou het kunnen, als Club wint, dan is de buit binnen. Maar de kakkers hebben laten weten, het gaat niet gebeuren, Ornelis. Want we hebben de punten ook nog nodig nu donderdag.
3: Voilà. En de tweede, als sportman, oh, dan wil je niet graag dat een ander team op jouw eigen veld kampioen wordt, snap je? Dat is sowieso niet aan de orde. Dus ik denk dat ze daar zeker alles aan gaan doen om dat tegen te houden.
1: Oh, dan vooruit. En dan gaan we naar het WK, hè? Dat zit er nu ook al aan te komen. Hè? Gaan we daar potten breken, eigenlijk?
3: Ik zou graag positief beginnen. We kunnen wel negatief doen en we weten het niet, maar laten we positief beginnen en laten we sowieso de eerste ronde doorkomen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En wie weet kunnen we wel verrassen. En niemand vraagt heel veel. En misschien kan dat wel een keer in ons voordeel zijn.
1: Oké, daar gaan we voor.
2: Ik heb ook nog een interessante vraag.
1: Oei, ja.
2: Hoe was het je deelnemen aan een echte job? Is het goed gegaan, Toby?
3: het is goed gegaan. Ik vind dat de woordkeuze wat moeilijk. Maar het was echt een hele ervaring. Ik ben echt blij en dankbaar dat ik dat mogen meemaken. En het is echt de moeite waard om... ik weet niet wanneer het op televisie gaat komen om te kijken. Want het was echt een fantastische ervaring. Ja.
1: Maar ben je een verpleger dan geweest ook voor televisie? Of wat?
3: Ik ben verpleger. Ik mag nog niet zeggen in welke afdeling. Maar ik ben verpleger geweest, echt meegelopen. En hoe het daar is. En dat is een wereld die wij totaal niet kennen. Gelukkig, omdat wij daar ook niet dagelijks meemaken. Maar ja, het is echt wel een eye-opener.
1: Oh, wow, tof.
2: Maar was het een afdeling waar je wou staan? Of was het iets van, oeh, slik, moet ik dit doen?
3: Ik wist tot het moment dat ik daar aankwam, wist ik niet welke afdeling. En dan is het wel even verschieten. En dan heb je meteen vooroordelen van, het zal wel zo en zo zijn. Maar dat is helemaal anders. En ik zeg het, mijn respect voor verplegers of verpleegsters, dat is, 1000 gegaan.
1: Amai, heel mooi. Oké, ik was eigenlijk helemaal niet mee dat dat ook gebeurd was, die opnames.
2: Dat is een populair programma. Dat is al het vijfde seizoen of
1: zo. Oh, wauw. Binnenkort, of je weet zelf echt niet wanneer het op tv gaat komen.
3: Nee, ik weet echt niet. Dat is belangrijk. Dat komt wel.
0: Dit is Joe Gold.

0: goed besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school, of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
8: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
7: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen. Vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
9: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
7: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbare, zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
10: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
7: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
6: Dit is Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
11: 70s
6: en meer.

0: dat er heel wat over ons heen gaat de voorbije dagen. Hoe zit het met vandaag?
1: Wel, op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Alleen nog in het uiterste oosten van het land, daar ergens tegen de Duitse grens, daar is nog wat regen aanwezig. En anderzijds zijn al de eerste buien het uiterste westen hebben die bereikt. Dus dat is het westelijke deel van West-Vlaanderen. Daar stilletjes aan is het wat wisselvalliger aan het worden. Tussenin droog weer met op sommige plaatsen toch ook wat zon. En dat blijft nog wel eventjes zo. Natuurlijk, ja, de buien die gaan stilaan verder land inwaarts trekken. Hè. Dus dan wordt het wisselvallig in een groot deel van het westelijke deel van Vlaanderen. En dat gaat dan op schuif richting het centrum. Dat zal ergens tegen de middag zijn. En dan schuift dat verder door naar het oosten. En dat is dan in de loop van de namiddag dat het opnieuw wisselvalliger wordt. En fris, hè. Dus nu 9 of 10 graden. Maximaal wordt het maar 14, 15 graden vandaag.
2: Ja, we kwakkelen morgen verder zeker, hè?
1: Inderdaad, ja. Dan is het iets anders in die zin dat de regenzone dan van west naar oost over het land gaat trekken. Dat zal in de loop van de voormiddag gebeuren. Dus het oosten begint dan nog wel droog. Maar uiteindelijk gaat het ook daar grijs worden met wat regen. Na de middag begint dat wat te verbrokkelen, dat wolkendek. Maar dan krijg je weer een onstabiele atmosfeer. Dus dan kunnen weer buien ontstaan. En ook dan is het niet warm, hè. 15 graden maximaal. Nu, woensdag wordt het dan al wat zachter. Graad of 18 is dan eventueel mogelijk, maar langs dan aan de andere kant zorgt dat ook nog altijd voor onstabiliteit. Dus in de loop van de dag mogen we nog buien verwachten. Dus ook woensdag ziet er niet zo fameus uit.
2: Oké, maar dan? Hè? Dan zou het heel mooi gaan richting weer een lang weekend.
1: En dat ziet er goed uit. Hè. Alle weermodellen geven dat. Het zat er eigenlijk al eind vorige week in, dus wordt nog steeds bevestigd. Dus donderdag is al een betere dag. Met eerst veel wolkenloop vandaag wordt het zonnig. Dan krijg je wat stapelwolken, blijft overal droog. Graad of 23 kan het dan worden. Vrijdag wordt een zonovergoten dag. En ja, dat spreken we niet meer over lente natuurlijk. Hè, want de temperaturen klimmen naar 25, 26 graden. Dus dat zijn zomerse waarden. Dus dat gaat genieten worden. Hè. Also, het is toch al 7 dagen dat het echt koud is. Dus als je dan uit de koude periode komt en je hebt plots 25 graden. Ja, dat gaat heel warm aanvoelen. Heerlijk.
2: En, maar dat is de vrijdag, dan zijn we vertrokken voor dat lange weekend. En dat mag je niet meer opgeven, hè, Frank?
0: Nee, we doen door, hè.
1: Ja, wel, het lange weekend, Pinksterweekend, dat ziet er zeker heel goed uit met veel zon en temperaturen van 4, 25 graden, misschien zelfs iets meer. Is één ding dat we in de gaten moeten houden, dat is op zaterdag. Zaterdag in de loop van de namiddag ontstaan er buien boven het noorden van Frankrijk en die lijken iets noordwaarts te trekken. Dus dan zouden die de regio's tegen de Franse grens kunnen bereiken. Maar dat is natuurlijk allemaal fine-tuning. Hè. Op die termijn, vertelde je al, trekt dat iets noordwaarts en dan krijg je toch na de middag in heel België wat buien. Dat zijn dan onweersbuien waarschijnlijk. Dus dat moet in de gaten. Dat is het enige dat erin zit. Maar voor de rest ziet het er voor het lange weekend sowieso goed uit.
0: Dank je, ik ben heel blij. Maar is het dan zonnig tot zover het oog reikt? Tot waar kan je bevestigen van, zitten we safe?
1: Oei, zover heb ik nog niet gekeken, Anke. Ik had zoiets van,
0: je zal
1: tevreden zijn met het lange weekend. Ja, tot maandag, sowieso. Hè. Maar wat er nou gebeurt, dat zien we dan nog wel. Nee?
0: Ja, maar nee, ik kan niet blijer zijn en opgeluchter. Want we hebben een lentefeest maandag. Dus,
1: maandag is sowieso goed.
0: Pinkse maandag.
2: Ja, maandag is sowieso goed, ja.
0: Okay. Yes.
2: Maar ik snap wel, Anke, als we dan toch eenmaal vertrokken zijn, we hebben nu redelijk lang in deze regenachtige ellende gehangen, dan mocht je ook wel weer je best doen, omdat je te laten doorgaan met die zon ook wel, als het even zou kunnen.
1: Ja, weet je, maar de ijsheiligen zijn voorbij, hè? Ja, dus vanaf nu kan het alleen maar zon. Go, go!

0: Carglass vervangt.
1: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal. Voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Grim is een grote fan van het televisieprogramma Sato Plankaert.
1: Grote fan. Het is mijn guilty pleasure op zondagavond.
2: Ik kijk er altijd naar.
3: Ja, en daar is niks mis mee, want ja, dat is de leukste familie van het land in feite. En als iedereen die ernaar kijkt, zegt ik wil een Plankaert zijn.
0: Ja, ja.
3: En ik ken Stefanie Plankaert nu persoonlijk, dat is ook echt een schatje. Hè. Ik snap het waarom dat iedereen zo fan is van de Plankaert.
0: Maar er was iets gisteravond, Grim zei, dat moeten we eens laten horen, want amai, daar had ik een big smile op mijn gezicht.
1: Ja, het gezin van Stefanie is een gastgezin voor een Boliviaanse wielrenner. Maar Mario, dus een jonge wielrenner. En Christa en Eddie gaan langs en gaan eten bij Stefanie. En Christa is gecharmeerd door Mario omdat hij op de jonge Eddie lijkt.
0: Ja, ja. Maar jij zei, we gaan het straks laten horen, zometeen.
3: Dat is een beetje eigen kweek.
0: Na Golden Earring, want jij zei dat het Engels schoon was.
1: Ja. Ze wil met die jongen communiceren. In haar beste Engels.
0: Ja, maar dat zijn mensen die iets ouder worden die niet echt super goed Engels praten. Dan wordt dat geestig, hè.
3: Allee, we gaan het zo meteen. We kunnen allemaal slaggen die tellen.

0: nog andere fans van Chateau Plankaert. Die zeggen, ja, maar ze deed toch maar haar best. Ja. Ze doet echt haar best om Engels te praten. Dat vind ik toch tof,
1: ja,
0: dat
1: zoiets,
0: ze probeert. Ja. Maar jij moest er wel altijd een big smile.
1: Vond het een grappig moment. Ja.
0: Oké, we leggen nog even uit. Wat doet ze nu hier? Tegen wie zegt ze wat?
1: Dus tegen een Boliviaanse wielrenner die aan tafel zit bij Stefanie.
0: Ja.
1: En die jongen doet haar enorm denken aan de jonge Eddy. En Christa is daar gecharmeerd door. En ja, ze wil het gesprek gaande houden met die jongen.
2: Mario, zo heet die jongen, hè?
1: Mario.
0: Ja, dit is van gisteravond.
3: You are very welcome in the family. And we say always, one person more, we pel one potato more.
4: One potato more. Oh, thank you.
3: You are welcome.
4: Thank you very much.
3: But I will think, Eddy, when he was young, you have the same look.
4: Yeah?
3: Yeah, the teeth, very nice teeth.
4: Oh, white. Thank you. Yeah,
3: yes. And the eyes, I don't find the word a little bit deugnietjes.
4: Like that.
3: The hair was also, no, it's not like that, but it was also, I see Eddy when I was young, voila, I fall in love.
5: Oh, yeah, okay. Yeah, you're sorry.
3: Yeah. Yes, also muscle.
6: Do you know what they say in Belgium? In een oude velo moeten leren rijden.
2: Zeg, wat was dat manneke eigenlijk in dat gezin?
1: Ik denk de leeftijd van Mageno, 17, 18 jaar.
2: Oh ja, ja, ja, Christophe van Love.
0: Het mooiste weet je wel. Je pel another potato.
2: One person more, I pel a potato more. Potato.
0: Ik vind dat een mooie levensvisie. Iedereen van
2: Go, Christophe Plankaert.
0: Ja. Dit

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Ize, newsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Dit
11: is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeiemorgen. De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
2: Maar ook de grootouders die wat meer op afstand de ontwikkeling zien van hun kleinkinderen en die dan vooral toch ook zorgen voor hun kind dan, hè, voor de ouder van die kleinkinderen even bellen van we maken ons zorgen rond bijvoorbeeld een kind dat zich wat meer terugtrekt. Hoe zou mijn dochter of zoon daar beter mee om kunnen gaan?
1: De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. De Belgische auditdienst weigert om de spoedaankoop van anti-dronewapens voor het leger te onderzoeken. Dat schrijft De Morgen. Defensieminister Theo Francken had zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Francken wil aantonen dat hij niks verkeerd deed, maar de auditdienst weigert dat dus te onderzoeken. Waarom is niet helemaal duidelijk. En het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld. 3 zijn aan het virus gestorven. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag nog wisselvallig, wel warmer bij 18 graden.
0: Dit is Joe Gold
3: met Jan Bosman.

Neil Diamond en Song Song Blue. En daarvoor een liedje over hoe we ons misschien allemaal voelen op deze dag. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Maar laat het vooral niet aan je hart komen. Want Joe Gold, wij zorgen hier voor de peppillen in de voormiddag. Met geweldige artiesten, waaronder de Four Tops. Loco in Acapulco komt eraan. Ook Albert Hammond krijg je te horen. En deze Rolling Stones, Painted Black.

was daar net al wat te snel om Albert Hammond aan te kondigen, want er is natuurlijk een speciale reden waarom ik Albert Hammond vandaag draai. Het is namelijk zijn geboortedag. Hij werd geboren op 18 mei 1944 in Londen, waarna hij daarna opgroeide op Gibraltar. En we kennen hem natuurlijk van het liedje The Free Electric Band. Hij heeft als songwriter heel wat klassiekers ook geschreven voor andere artiesten. En natuurlijk ook heeft hij zijn eigen wereldhits gehad met deze It Never Rains in Southern California. Speciaal gedraaid vandaag voor zijn 82.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwi-winner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
12: Proximus stelt voor... de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Oorspronkelijk was het een christelijke hymne die verwijst naar het scheppingsverhaal. Maar in 1971 maakte Cat Stevens er zijn eigen versie en succesverhaal ook van met deze Morning Has Broken. Joe Gold staat de komende minuten voor Michel Delpech met Pour un Flirt, Donna Summer met Bad Girls en Jimi Hendrix met Hey Joe. Je mag er voor één keer Hey Joe Gold van maken.
1: Dit is Joe Gold.

0: Gegarandeerd dat je hebt meegezongen met die La La La op het einde van Pour un Flirt van Michel Delpech. Ik heb nu hier voor Joe Colt een nummer klaarstaan van de Stylistics dat ik eigenlijk Loveboat muziek noem. En ik ga hem draaien en vanaf het begin ga je merken waarom ik dat doe.
1: Dit is Joe Colt.

0: Lexi ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Imoscoop!
3: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een meld, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Imoscoop, mam!
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Je eerste stappen zetten online... Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
0: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
0: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
0: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: En Colruyt trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
16: Voorwaarden op colruyt.be.

programma van vandaag past eigenlijk een beetje als een puzzel in elkaar, want ik had het daar straks bij de Stylistics over Loveboat muziek. En je kreeg nu al Youth Corporation met Rock the Boat. Over boten dus. En daarnet kon je ook al meezingen met Michel Delpech en op het einde zijn la la la la la. En dat kan je nu ook doen bij deze van Paul McCartney en Wings met Ho Hey Ho op Mrs. Vanderbilt.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
6: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
5: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. En in Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Wisselend bewolkt met geleidelijk buien vanuit het westen rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag wisselvallig en 18 graden.
4: Dit is Joe Gold.
2: Met Jan Bosman.

Zijn we niet allemaal een beetje in zwijm gevallen toen in de jaren 80 de film uitkwam, Top Gun, en vooral dan met de muziek. Je hoorde Berlin en Take My Breath Away. En ik zei het daar straks al, dit programma past als een puzzel in elkaar, want van de straaljagers gaan we nu naar de treinen. Transportmiddelen bij de vleet hier op Joe Cold. Dit is Love Train van de OJ's. Oh.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Het is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim. Want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal. Voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Earth, Wind & Fire en The Emotions met Boogie Wonderland. En Joe Gold, dat is ook een heel klein beetje een Boogie Wonderland tegenwoordig. Want je weet het, mei is hier vinylmaand. Betekent dat bij RAF elke dag een BV langskomt die haar of zijn favoriete vinyl LP aller tijden mag voorstellen. En vandaag krijgt hij bezoek van een van de leukste en bekendste nieuwslezers aller tijden van VTM. Danny Verstraeten die komt straks langs om zijn favoriete album toe te voegen aan onze platenkast. En je weet het, aan het einde van de week kan je dat album ook winnen. Maar als je ruimer denkt, kan je aan het einde van deze maand, deze meimaand, de hele platenkast winnen. Een platenkast met daarin 100 vinyls en een platenspeler om ze allemaal te kunnen beluisteren thuis. Dus de moeite waard, blijf hangen bij Joe Gold. Kom meer te weten hoe de wedstrijd zal verlopen. En als je al heel erg nieuwsgierig bent, kan

0: Best of Both Worlds van Robert Palmer. Stakingen, dat is dus niet alleen een Belgische uitvinding, want het volgende nummer uit 1977 gaat er eigenlijk ook over. Een tijd waarin afvalophalers in grote steden zoals New York aan het staken waren. En het liedje diende dus eigenlijk als daadwerkelijke campagne om de leefomstandigheden in achterstandswijken op te knappen. En Lou Rawls, die hoor je zo meteen in de intro, die zegt dat je de titel echt letterlijk mag nemen, want het gaat dus over het opruimen van vuil en het verbeteren van de buurt. Lou Rawls maakte dus echt wel deel uit van de Philadelphia International All-Stars. Hier zijn ze met Let's Clean Up the Ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night,

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Een nummer waarvan versies werden opgenomen door Cher, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Keen ook en door deze Walker Brothers. Die maakten er een grote hit van in 1966. Ook al waren zij niet de eerste die het hadden opgenomen, want een jaar eerder had Frankie Valli het ook opgenomen. Deze The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, maar dat werd toen geen hit. Een man van grote hits, dat is deze Barry White. Die hoort er altijd bij.
1: I've heard people say that too much of anything is better.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
4: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
3: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
3: Te werken en dus ook te hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: I want you to want me. Ja, tuurlijk wil ik dat je blijft plakken hier bij Joe Gold. Want ik heb de golden hits opnieuw voor jou zorgvuldig uitgezocht, hoor. Op deze maandagmiddag wil ik verder aftrappen dan met Like a Natural Woman. Dit is Aretha Franklin.
1: Dit is Joe Gold.

Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. Maar je mag wel nog steeds geloven dat het meimaand vinylmaand is hier bij Joe Gold. Met andere woorden, iedere dag opnieuw komt een bekende Vlaming zijn favoriete vinylplaat voorstellen. En het beste van al is dat jij die aan het einde van de week dan ook nog eens kan winnen. Gewoon duimpjes geven op de Instagram-pagina, Facebook-pagina van Joe Gold. En het kan allemaal van jou zijn. Wie weet zit er wel eentje tussen van Sister Sledge. Die krijg je nu al met We Are Family.

En zo sijpelt dat zonnetje toch een klein beetje door dat we aan het einde van de week helemaal gaan voelen tot zo'n 27 graden. Kom maar op ermee. Zometeen Rolls Royce met Wishing on a Star. Na No Milk Today nog Herman's Hermits.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
14: Dat is extra budget voor de fitness.
15: Oh, mijn mango.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
16: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Altijd opnieuw fantastisch goed gezongen daar bij Rose Royce, ook in deze Wishing on a Star. Zeer goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold, waar de sluizen ook nog eens opengezet worden, de hemelsluizen. Het is met bakken regen van Eruption, zometeen na deze hier. Puur jeugdsentiment denk ik wel met It's Raining Again van Supertramp, met een saxofoon solo, vooral ook die nooit verveelt.

0: Het materiaal voor jou klaarstaan. Niet geschreven door Lennon McCartney, wat we wel gewoon waren. Maar het werd een meesterwerkje van George Harrison. Die Something, wat zelfs door Frank Sinatra behoorlijk geprezen werd. Hoor. Want hij zei er ooit over, the greatest love song of the last 50 years.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe. Joe Gold.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
13: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
15: Dat is een kiwinner.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
16: Joehoe!
0: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: gezellig vuurtje met de Pointer Sisters. En dat hebben we nodig gehad, ook de voorbije dagen. Want het is fris geweest, hè, rond de 12 graden. En dat knal in de maand mei. Het mag een beetje hoger gaan qua temperatuur, toch wel. Hè? Maar daar komen we naartoe. Eind deze week is het toch rond de 27 graden. Dat we mogen verwachten. Dance C dan, die krijg je zo meteen met de Things We Do For Love. Na deze Bay City Rollers. Bye bye baby.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Dit is Joe Gold.

The Things We Do for Love van Tennessee. We gaan zo meteen nog eens naar het jaar 1977. Het jaar waarin David Bowie zichzelf opnieuw uitvond in Berlijn. Zonder glitter of glamour eraan te pas, maar wel met strakke ritmes. En van die goede synthesizers hoor je ook al voorbij komen in Sound & Vision. Naar de Eagles hier en Baby, Come Back.

0: ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
11: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
10: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
12: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen, er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
10: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Het is een stijgende lijn hier met de Golden Hits. Vooral vocaal dan uiteraard als je er Kate Bush bij haalt met de Wuthering Heights. Hey, goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Daar zit je helemaal goed hoor. Zeker als je houdt van muziek uit de jaren 60, 70, 80. Daar duiken we geregeld naartoe. Nu dan, naar eind jaren 70 zelfs met Ain't No Stopping Us Now. Dit is McFadden en Whitehead.

van op het bovenste plankje nadat ik ze gaan halen ben. Niet alleen met Elvis Presley, maar ook straks nog met Beach Boys, met Four Tops. Gloria Jones, Elton John zit er allemaal aan te komen. En uiteraard, het is maandag. Betekent ook dat ik nog eens voor instrumentale maandag ga. Maar dat is voor later nog. Eerst

0: The Boys of Summer, maar ook de girls zijn helemaal klaar voor de zomer. Don Henley was het nog. En iedereen kent wel de versie van Softcell, maar vandaag gaan we toch terug naar de bron die in 1965 zich situeert. Toen nam deze Queen of Northern Soul de originele versie op. Zo net een tikkeltje rauwer, energieker misschien ook wel, maar vooral fantastisch tof om te horen. Gloria Jones en Tainted Love.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Ons venten zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
12: Nu exclusief op streams.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ja, de originele versie, in dit geval toch ook weer de betere versie, als je het mij vraagt dan toch. Hè? Gloria Jones en Take That Love. En stel je voor, je bent 19, dat is al even geleden, wie weet ook wel. Maar toen zat ik gewoon nog braafjes op de schoolbanken. In het geval van Candy Dulfer dan wereld, stond haar wereld op haar kop. Dat kan niet anders, want de helft van Eurythmics stelde de vraag, wat denk je, zullen we samen eens een wereldhit maken? Jij op je geniale saxofoon en ik op mijn gitaar. En toen volgde er dit.
1: Dit is Joe Gold.

zo'n plaatje om met fluwelen handschoentjes op te leggen. Deze Old Laurie van Lassie Brothers. Maar de fluwelen handschoentjes, ze kunnen uit hoor. Voor Suzy Quattro dan nu. En If You Can't Give Me Love.

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Het is 50 jaar geleden dan weer dat er geen ontsnappen was aan David Soul. Op televisie zag je hem als detectieve boeven vangen in Starsky en Hutch. Daar nam hij de rol van Ken Hutch op zich. Maar dan waren er ook nog eens de hitlijsten die hij veroverde met deze zijdezachte ballad. Met Don't Give Up On Us.

Geef toe, jouw dag wordt toch altijd beter als er ook een beetje Beach Boys aan te pas komt. En met I Get Around kreeg je ze net nog. En je kent ze ongetwijfeld van de dansvloer. Maar hier laten ze horen dat ze ook de koningen van het drama zijn. Dit is Hot Chocolate met het hartverscheurende Emma.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. Ze zouden de wagen zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest, zegt journaliste Katrien Sales.
2: De auto is van een familielid, een vrouw, maar zij moet nog worden ondervraagd. Het is nog niet echt duidelijk hoe die jongeren aan de sleutels van de auto zijn gekomen, maar er is op dit moment geen enkele indicatie dat ze toestemming hadden om die auto te gebruiken.
1: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om. Het parket onderzoekt nog altijd hoe het ongeval kon gebeuren. Het is wel al duidelijk dat de bestuurder van 17 veel te snel reed. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar d'Avignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Voor we nog een uurtje meegenieten van de toppers, van de golden hits hier bij Joe Gold. Ze zijn om duimen en vingers bij af te likken, want ze komen nog van Terry Jacks, van Chuck Berry, The Who, en nu van de man achter de knoppen bij Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Sound Engineer, dat was zijn officiële titel. Maar in 1982 liet Alan Parsons de wereld horen wat hij zelf in huis had. The Alan Parsons Project hier met Eye in the Sky. Goedemiddag.

Listen in the back row of the movies. Het is er het weer voor uiteindelijk ook. De Drifters kreeg je net nog. Goedemiddag op deze maandag 18 mei, waaruit je misschien ook wel net uit een verlengd weekend komt. Dan kan het al eens lastig zijn, zo'n maandagmiddag. Dus ik ga extra hard mijn best doen om de energie weer op te krikken met de Hoe dan nu, My Generation.

0: Ja, geef toe, dat is echt wel de zomer in je radio halen. En omdat dat zo fijn werkt, gaan we dat gewoon zo meteen nog eens doen. Met Terry Jackson en Seasons in the Sun. Na Michael Jackson nog. Rock with you.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for Life.
3: Win for Life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Proximus reclamespotje zijn die je af en toe hoort op radio, waarin de muziek van Billy Swan wordt gebruikt. Wel, die heb ik zo meteen ook nog eens bij voor jou met I Can Help. Na dit statement van de jaren 50 van Chuck Berry, die iets had van de klassieke muziek, weg daarmee. Even ook laten weten dat de nieuwe generatie klaar staat hoor. Met ronkende gitaren, zet maar zeker. Roll over Beethoven, dit is Chuck Berry.

vanuit de jaren 70. En dat blijft zo bijzonder catchy klinken tot op de dag van vandaag. Billy Swans en I Can Help. Ik heb Hurt klaarstaan voor jou. Dat is een nummer dat gigantisch vaak werd gecoverd. Ook al door Elvis Presley. Die de versie hoorde van Bobby Vinton. En hij was zo onder de indruk dat hij dacht, maar ik ga daar ook iets mee doen. Want het is te goed. Deze Hurt dus van Bobby Vinton.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

het Funky Music White Boy. Wel, ik heb er zo eentje klaarstaan. Ook een white boy genaamd Albert Hammond, die ik niet zomaar laat voorbij komen. Want nee, 18 mei betekent dat hij vandaag zijn 82e verjaardag mag vieren. Albert Hammond, die heel wat hits schreef voor andere artiesten, zoals Tina Turner, daar werkte hij voor. Whitney Houston, daarvoor schreef hij bijvoorbeeld One Moment in Time. The Hollies schreef hij ook al muziek voor, net zoals voor Leo Sayer en Willie Nelson. En zelfs onze eigenste Axel Red, Sensualité, daar had deze man heel veel mee te maken. Maar hij zong af en toe ook zelf, hè? Zoals in deze The Free Electric Band van een jarige Albert Hammond dus.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
3: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
2: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
4: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: En... Colruy trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag. De bemanning van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Het schip is zo pas aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
12: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven. Sowieso elke dag telefonisch en mogelijk ook wel op afstand. Contact natuurlijk altijd met beschermende kledings en mondneusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
11: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en opnieuw 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
10: Dit is Joe Gold
13: met Raf van Brussel.

0: Het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Dat is een vreemd begin eraf. Het gaat de goede kant op met zijn hersenaandoening. En dat is goed natuurlijk. De nummer 5 uit de 70's top 1000. Billy Joel en zijn Piano Man. Joe Gold. Een hele fijne maandagmiddag, omdat vandaag in 1970 volkszangeres Melanie op het laatste moment haar concert in het Nederlandse Geleen annuleerde, organiseerde Jan Smeets in allerhaast een festival met eigen topgroepen zoals George Baker Selection en Golden Earring. Hij doopte zijn festivaletje om tot Pinkpop, dat die dag aan elkaar werd gepraat door humo-corrifé Guy Mortier, die kennen we allemaal. Het festival werd een gigantisch succes en ondertussen is dat de Pinkpop het grootste festival bij ons op Noorderburen. Beetje vergelijkbaar met ons Werchter Festival. En dus ook vaak bezocht door Vlamingen. In 2014 stonden Rolling Stones daar als afsluiter op het Pinkpop podium. En die mogen hier en nu bij mij de spits afbijten. Welkom.
1: Dit is Joe Gold.

0: Geweldig toch? I'm a Wonderful Thing. Of deze. The Lifeboat Party van Kit Creel en de Coconuts. Chic komt eraan, maar nu eerst de gitaarlegende die in de Afwasdoom van weinig woorden was, maar wel gewoonweg groots.
1: Dit is Jam.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs, alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey, Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
1: Sorteren kan je zo meteen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Ja, Lionel Richie is een tevreden man, zeker een tevreden auteur, want zijn biografie, Truly, staat op de derde plaats in de New York Times bestsellerlist. Daar zal hij wel een brick house mee kunnen bijbouwen, denk ik. Brick house van Commodores. Zometeen het origineel van een nummer waarvan ik dacht dat het het origineel was. Ik ga zeggen over welke nummer dat is. The Tide is High van Blondie. Dat blijkt dus een cover te zijn. Ik draai straks het origineel. Eerst nog deze nummer 181 uit de afgelopen 70's top 1000. Uit 1978 is dit Dust in the Wind van Kansas.

0: De coverplaat. We beginnen in 1980, wanneer Blondie alweer bewijst dat ze zich niet in één hokje laat stoppen. Na punk, new wave en disco duikt ze plots de reggae in met deze. En geef toe, dat werkte fantastisch goed, hè. De reggae groove die blijft overeind, alleen krijgt die een poplaagje. En natuurlijk de coole, nonchalante stem van Debbie Harry, waar veel reggae een beetje ontspannen achterover leunt, geeft Blondie het nummer iets elegants en moderns. Je voelt de zon, je voelt de zee en de zomer, maar eigenlijk ook een beetje downtown New York. The Tide Is High werd zo een wereldhit. Reggae met lippenstift en een zonnebril. Maar het verhaal, en dat wist ik dus ook weer al niet, begint in Jamaica eind jaren 60. De Paragons die brengen The Tide Is High uit als een heerlijke mix van rocksteady en echt vroege reggae, volledig gedragen door warme sfeer. Hun versie klinkt veel organischer, blazers en een zacht ritme en harmonieën die het nummer een beetje iets dromerigs geven. Een beetje pure eiland vibes, Jamaica to court. En waar Blondie het nummer iets cools geeft, klinkt de Paragons versie veel romantischer. De tekst voelt hier echt als iemand die geduldig wacht op liefde. Het origineel ademt zonsondergang, zeezicht en die Caribische breeze van Jamaica. Die cover van Blondie die surft recht de hitlijsten in. Het origineel dobbert eigenlijk rustig op de golven. Dit zijn de Paragons met The Tide Is High.
1: Dit is Joe Gold.

0: de plaat bleef een beetje hangen op het einde. Maar nee hoor, veel mensen dachten destijds dat ze Frans was. Maar Claudia Sylvia is een Belgische uit Binche. En ze woonde ondertussen denk ik al 37 jaar in Halle, hier om de hoek. Ongelooflijk toch?
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in...

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
13: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
12: Sorry, kan dat wat korter?
13: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
12: Nee, korter.
13: Koop lokaal. Voilà.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Alleen maar.

Eind jaren 70 brachten de Britten van deze delegation een nummer uit dat perfect paste bij late night radio en een volle dansvloer in een sfeervolle club. Where's the love? Het was de nummer 991 uit de 70s top 1000. Wat komt er nog aan? Heerlijke Nice and Slow van Jessie Greene, Brown Eyed Girl van Van Morrison. Maar eerst, deze is Charlene en I've Never Been to Me.

0: inderdaad nieuws van vier. Een muzikale professor, maar zeker ook een beetje een rockveteraan die het grote publiek leerde kennen door een liedje met een zingende kikker en een gitaar. Een belletje gaat rinkelen.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hello. Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Wat krijg je van Bart de Meulemeester? Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde aan haar school. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bemanning van het cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak, is in quarantaine geplaatst. Het schip meerde vanochtend aan in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien, waar ze dus 6 weken in quarantaine moeten. Je hoort directeur publieke gezondheid en welzijn Yvonne van Duinhoven.
10: Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen om te kijken of ze koortsklachten ontwikkelen. En dat moeten ze ook doorgeven, sowieso elke dag telefonisch. En mogelijk ook wel op afstand contact, natuurlijk altijd met beschermende kledings- en mond-neusmasker, et cetera. Elke week wordt er ook een vragenlijst bij ze afgenomen hoe het gaat met hun mentale gezondheid. Wordt er ook opnieuw weer bloedmonsters afgenomen om opnieuw te checken of ze het virus hebben.
9: Als dat zo is, moeten ze meteen naar het ziekenhuis. Intussen wordt het schip helemaal gedesinfecteerd. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Het gebeurde bij een grote internationale actie. De bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Deze namiddag en vanavond zwaar bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en hagel, maximaal rond 16 graden. Morgen opnieuw veel wolken en vanaf de namiddag buien, ook tot 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
8: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

zat onlangs met mijn jongste dochter Sam in de auto. Ik was ze gaan halen van school op weg naar huis. De Bee Gees die werden gedraaid op de radio. En het ging eigenlijk de volgende 10 minuten enkel over de Bee Gees. En dat is ongelooflijk leuk hoe die jonge generatie ook dweept met de muziek uit de jaren 70. Love it! Hebben we ze dan toch goed opgevoed? Ik begin te denken van wel. BB&Q Band komt eraan. God, ik heb nog altijd de neiging om Barbecue Band te zeggen, maar dat is niet correct natuurlijk. Fortunes ook, maar eerst...

0: 1981, maar wat een groove. Allee, een breekje. On the beat van BB&Q Band.
1: Mei is vinylmaand.
0: Ja, met heel veel vinylplaten in onze Joe Gold studio tegen de muur. Ik tel er een stuk of 12, maar er staan er nog een paar op de grond ook. En ik heb altijd wel een paar vragen bij die hoezen. Die staan op mijn Instagram pagina met de bedenkingen daarbij. Je moet maar eens gaan kijken als je zin hebt. Mei maand is min vinylmaand, moest je het nog niet doorhebben. Nog een tiental minuutjes en dan zit er weer een bekende Vlaming bij mij, zijn favoriete iconische vinylalbum in de kijker. Die vinyl gaat dan ook na het gesprek, hup, de Joe Gold platenkast in, die jij misschien wel kan winnen op het einde van de maand. En dan heb ik het over de volledige Joe Gold platenkast met 100 vinylalbums, een platenspeler van Lenco en bijhorende luidsprekers. Maar er is ook meer, want je maakt ook elke week kans op 5 classic vinylalbums online. Daarvoor moet je Joe Gold op Facebook en Instagram volgen. Chicago komt eraan. Tom Jones en Gloria Gaynor. En dan die bekende Vlaming.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Het lied kreeg honderden covers, van punk tot mariachi tot opera. En terecht, het is misschien wel de beste Jij krijgt me niet klein song. I Will Survive van Gloria Gaynor. Het was de nummer 66 in jouw 70s top 1000.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, en dat is nog altijd fantastisch. En vandaag de gast voor Mei is vinylmaand. De man die jarenlang het nieuws bracht met zijn rustige stem, herkenbare présence en bijna vaderlijke kalmte. En zo voor veel Vlamingen even vertrouwd werd als de afstandsbediening in de zetel. Hij is een beetje nieuwslezer, een beetje rots in de branding. Maar vooral de man die generaties Vlamingen door oorlogen, verkiezingen en stormweer heeft gepraat. Zonder ooit zijn glimlach te verliezen. En dat is misschien nog het fijnste van al, hij is een gigantisch groot muziekliefhebber. Dag Danny Verstraeten.
2: Ja, dag Raf. Wat een prachtige inleiding. En inderdaad, het laatste, die was het gelukkig niet vergeten, een grote muziekliefhebber.
0: Ja, de mensen weten dat misschien wel van jou of niet, maar dat ga je dan nu weer in de verf zetten.
2: Toen ik begon op de radio, de openbare omroep VTM bestond nog niet, spreken 79 of zo.
0: Ja?
2: Dan, mijn eerste jaar heb ik niet anders gedaan dan muziekconcerten volgen en interviews met popartiesten zoals Robert Palmer en Dire Straits en zo. Dus ik ben eigenlijk begonnen in de muziek en ik ben dan geëvolueerd zeg maar richting nieuws.
0: Ja, in al jouw muzikale bagage en interesse is het moeilijk om er één album uit te pikken, denk ik. Maar welke artiest of welk album wil jij aanprijzen, Danny?
2: Wel, ik kan er inderdaad vele aanprijzen. Maar ik ben gegaan naar de eerste LP die ik zelf als 14-jarige jongen in 1970 gekocht heb. Ik had daar spaarcentjes voor opzij gezet. En dat was Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival in 1970. Dus ja. Nu moeten we ver terug gaan.
0: Ja, mijn volgende vraag zou zijn, wanneer hoorde je dit album voor het eerst? Maar dat heb je al beantwoord, Danny. Was dat album, dat vraag ik meestal ook, liefde op het eerste gehoor? Of was het een het moet groeien verhaal?
2: Maar in die tijd, ik had een kleine transistorradio samen met mijn broer gekocht en we luisterden vaak naar de piratenzenders, was toen in die tijd erg in, hè? Radio Veronica, Radio Noordzee en zo. En daar had ik al natuurlijk eerdere nummers van Creedence gehoord en zo, Fortunate Song en Born on the Bayou van hen, van broer. En dan toen die nieuwe LP uitkwam, dacht ik, ja, dus die moet ik hebben, dat wordt mijn eerste LP die ik koop. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Dat vind ik nu nog altijd een prachtige plaat eigenlijk.
0: Ja, toen ik CCR voor de allereerste keer hoorde, Danny, dan was er één woord dat in mij opkwam. Dat was rauw. Kan je dat begrijpen?
2: Ja, die raspende stem natuurlijk van John Fogerty. Hè.
0: Ja, en de sound van
2: die
0: gitaar.
2: Die gitaar bovenop, ja. Dus uiteraard. Ja. Maar ik heb dus ook het geluk gehad, denk ik, toen een jaar later in 1971 is Creedence Clearwater Revival in hun oorspronkelijke bezetting voor de eerste en ook enige keer naar België gekomen, naar het Sportpaleis. En ik zat daar braaf op rij 10, braaf te kijken naar dat concert. Dus ik heb ze ooit in hun oorspronkelijke bezetting in 71 live gezien in het Sportpaleis.
0: Wow.
2: Wat een fantastisch concert. En het voorprogramma, waar ik ook al een LP van gekocht had dan intussen, was Tony Joe White.
0: Oh.
2: Dus dat was ook fantastisch. Dat was eigenlijk een schitterende affiche. Eerst Tony Joe White en dan Creedence Clearwater Revival. Dat was echt een hoogtepunt voor mij nog altijd.
0: Amai, ik heb
2: in mijn concertbeleving.
0: Ik heb kippenvel. Zeg, je spreekt over vinylplaten kopen. Heb je een uitgebreide collectie eigenlijk?
2: Oh, ik heb 300 à 400 LP's, denk ik.
0: Oké. Okay.
2: Dus, ja, en dan natuurlijk overgeschakeld naar CD's en dan CD's beginnen kopen. En daar had er toch ook een 300-400 tal van, denk ik.
0: Nou, maar een albumhoes en een vinylplaat ruiken is toch nog iets anders.
2: Ja. En die hoezen en de kunst van die hoezen en de foto's op die hoezen.
0: Ja.
2: Denk maar aan Pink Floyd en zo.
0: Och,
2: dus,
0: Zeg Danny, zeg maar.
2: Ja, ik merk nu bijvoorbeeld aan mijn zoon en dochter, 20, bijna 20 onze zoon en mijn dochter 23, dat die zeggen, papa, wanneer ga je die LP's terug van de zolder halen? Want we willen ons daar ook in beginnen verdiepen. Dus de heimwee naar die LP's, die komt toch echt ook bij de jeugd weer naar boven, vind ik. Dat is mooi.
0: Alles komt terug, zeker. Zeg Danny, stel je zou die Cosmos Factory van CCR moeten aanprijzen aan de 15-jarige jonge muziekliefhebber Danny Verstraeten. Hoe zou je dat doen?
2: Eerlijke muziek, tijdloos, fantastische riffs, schitterende stem. Je voelt het bijna live gebeuren. Je kijkt er naar uit om dat live te kunnen meemaken. Nee, dus het volume mag een beetje harder staan. Echt genieten. Gewoon genieten. Knop omdraaien en genieten.
0: Zalig. Moest ik 15 zijn, ik zou de plaat gaan kopen zijn. Dan hier nog een paar korte vraagjes. Let op bij vraag 1, want dan moet je echt goed antwoorden of het is kletsen op je blote poep van de mensen hier op de redactie. Vinyl of Spotify?
2: Oh, vinyl.
0: Oef.
2: Ik schaar mij achter de strijd van Neil Young om het vinyl terug te herwaarderen.
0: Ja. Meebrullen of stil luisteren naar die plaat?
2: Ik ben een stille luisteraar eigenlijk. Ik brul van binnen mee.
0: Oh, dat is mooi. De hele plaat opzetten of een paar van je favoriete tracks?
2: Er zijn weinig LP's die ik eigenlijk volledig kan draaien, maar dit is toch wel één, denk ik. Maar als ik niet te veel tijd heb, dan de favoriete tracks natuurlijk.
0: Ja, luister je daar graag solo naar of deel je dat met iemand?
2: Oh, vroeger was dat dan met jeugdvrienden en zo, hè. Maar tegenwoordig meer solo. Maar ik had een goede jeugdvriend vroeger en dat was dan altijd ruzie. Hij was Rolling Stones fan, ik was Beatles fan. Hij was voor Led Zeppelin, ik was voor Creedence. Dus het was altijd een beetje een gevecht van wat we gingen draaien. Dus,
0: ja, een leuke muzikale spanning. En de laatste, ja. Overdag of 's nachts beluisteren die Cosmos Factory?
2: Dat is overdag muziek. Dat is, voor 's nachts grijp ik naar andere dingen. Dan mag het Pink Floyd zijn of een intimistisch nummer van Van Morrison of zo. Maar dit is overdag. Dit mag ook in de auto. Hè.
0: Ja.
2: Als je cabrio kan rijden en even de kap naar omlaag. En dan voel je daar ergens tussen San Francisco en het zuiden van de Verenigde Staten rondrijden. Zo.
0: Je hebt ons helemaal mee, beste Danny. Ik vond het geweldig jou nog eens te horen. Hopelijk alles goed voor de rest.
2: Ja, okay.
0: We schuiven die Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival uit 1970 in onze platenkast die jij trouwens kan winnen op het einde van de maand. Inclusief 100 vinylplaten en een Lenco platenspeler en luidsprekers. Ik speel met heel veel liefde voor jou, beste Danny. Run Through the Jungle.
2: Mag ik daar nog iets van vertellen?
0: Tuurlijk, uiteraard.
2: Wacht. Nee, want Run Through the Jungle, toen dat uitkwam, ik dacht als zoveel anderen dat het een anti-Vietnam song was.
0: Ja?
2: Omdat ze hadden ook dingen hoe Stop the Rain en zo en de Four Unfortunate Song gemaakt. Ik dacht met die jungle het tegen Vietnam, maar eigenlijk is het tegen het wapenbezit in Amerika. Want ergens halfweg in het nummer zingt hij 200 million guns are loaded. Over 200 miljoen geweren die schieters klaar zijn daar. Juist. In Amerika. Dus het is eigenlijk tegen het wapenbezit in Amerika dat de song is.
0: Huppakee. En nog een weetje van Danny Verstraten erbij om 16:38. Je bent en blijft onze held, beste Danny. Ik wens je een fijne avond. Bedankt.
2: Ja, oké. Dank je wel.
1: Dit is Joe Gold.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Jij moet dringend nog seks hebben.
4: Als venten, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strijk!
10: Nu exclusief op streams.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Van 5, een golden hit die David Bowie schreef voor Elvis Presley, maar die deed er niks mee. Elvis stierf trouwens 2 jaar later. Dat is ter info natuurlijk. Hè. Marvin Gaye en Kim Weston waren dit met It Takes Two.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. 1 van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

Uit 1983, ABBA en Lay All Your Love On Me. Uitgekomen in een periode waarin de twee koppels van de band, Björn en Agneta en Benny en Frida, gescheiden waren. Björn was inmiddels hertrouwd en Benny stond op het punt hetzelfde te doen. Dus een concerttour met die vier was niet echt gezellig, vrees ik. Zometeen mag jij weer een 60s, 70s of 80s plaat gaan linken aan een Actua berichtje dat ik je zal voorlezen. Na deze fijne man, Jerry Rafferty met City to City en het ultieme voetballied. You'll never walk alone uit 64. Als jij van voetbal houdt, zal je dat zeker gaan meezingen. Maar eerst dus een beetje City hoppen nu.

wel gezongen zijn, hè, met Club Brugge en die zegen tegen Union met 5-0 met die hoofdrol voor Hans van Aken. You'll Never Walk Alone was dat. Joe Gold. Maar ik had even een brain freeze, zeg. Er kwam gewoon niks uit. Dit is een Actua-artikel dat ik vandaag vond. Aan King Charles, zijn residentie, liep het deze week blijkbaar iets minder dan James Bond en iets meer. Afterparty om 4 uur 's nachts. Tijdens een nachtshift zouden meerdere veiligheidsagenten bij Windsor Castle in slaap gevallen zijn. Dus niet even knikkenbollen, maar echt wegdommelen, terwijl ze eigenlijk de koninklijke residentie moesten bewaken. De blunder kwam aan het licht tijdens controles en nu riskeren de betrokken agenten een schorsing. Dat is best pijnlijk natuurlijk, want als je job letterlijk bestaat uit wakker blijven terwijl de koning slaapt, dan is dit ongeveer het slechtst mogelijke rapport dat je kan krijgen. In Britse tabloids spreken ze al van een serieuze veiligheidsflater, terwijl op sociale media de grappen sneller rondgaan dan de thee in Buckingham Palace. Maar één ding is zeker, de volgende nachtshift zal waarschijnlijk met extra sterke koffie zijn. Welke 60s, 70s of 80s plaat zou je aan dit Actua-artikel kunnen ophangen? Laat het maar weten in de Joe-app. Dit is A Glass of Champagne van Sailor. Santé. I get-

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1

0: 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Dit is

alsof optimisme, talent en groove samen besloten een zonnebril op te zetten en de wereld mooier te maken. Een mijmerende Stevie Wonder met I Wish bij Joe Gold. Zometeen ga ik door jullie actueel plaatssuggesties en er zitten er weer heel fijne tussen hoor. Na deze van Sir Cliff Richard en een stel zotte Britten.

0: Show Gold.
1: Oei, oei, de Young Ones waren thee gaan drinken, denk ik. Ze waren verdwenen, stond in mijn scenario dat Cliff Richard en de Young Ones zou zijn uit 86. Maar het was de originele versie zonder de Young Ones, maar wel van de even geweldige Cliff Richard. Aan King Charles zijn residentie liep het deze week blijkbaar iets minder James Bond en iets meer afterparty om 4 uur 's nachts. Want tijdens een nachtshift zouden meerdere veiligheidsagenten bij Windsor Castle in slaap gevallen zijn. Niet gewoon even knikkenbollen, maar echt wegdommelen, terwijl ze de koninklijke residentie eigenlijk moesten bewaken. De blunder kwam aan het licht tijdens controles en nu riskeerden de betrokken agenten een schorsing. Dat is best pijnlijk natuurlijk, want als je job letterlijk bestaat uit wakker blijven terwijl de koning slaapt, dan is dit toch ongeveer het slechtst mogelijke rapport dat je kan krijgen. In Britse tabloids spreken ze al van een serieuze veiligheidsflater. Op sociale media gaan de grappen sneller rond dan de thee in Buckingham Palace. Eén ding is zeker, de volgende nachtshift zal waarschijnlijk met extra sterke koffie zijn. Dit linkt jullie aan dit Actua-artikel. Tom dacht aan de Safety Dance van Men Without Hats. Ja, die sliep ook, hè. Luc en Marleen dachten allebei aan de Tokens met The Lion Sleeps Tonight. Ja, dat is ook misschien wel van toepassing. Wakker worden, maar het lukte niet echt. Jan dacht aan de Everly Brothers. Ja, goed hoor. Katrien die zei, ja, dat ligt voor de hand, hè. Nightshift van de Commodores. Een goede suggestie, Katrien. Maar ik moest daar straks al Commodores draaien. Dus die kon ik er helaas niet nog eens insteken. Ja, dat is mogelijk exact waar die agenten zich bevonden tijdens hun shift. Aan het dromen. Frank dacht aan Fleetwood Mac, maar die had ik er straks ook al gedraaid.
2: Oh yes!
1: Oh yes! Ja, doen alsof je wakker bent krijgt plots een heel nieuwe betekenis. Patrick dacht aan Freddie Mercury. De Private Eyes, die alles zouden moeten zien, waren dus even dicht. Els dacht aan de geweldige Hall & Oates met Private Eyes. Ja, leuke suggestie natuurlijk. Paul, Erika en Janine die dachten aan Wham. Maar er is gekozen voor een nummer dat redelijk slaapverwekkend is, denk ik. En perfecte lading dekt ook. Brecht, Thomas, Becky en Peter dachten aan deze. Sfeertje om 5:05 op Joe Gold. Pretenders, I Go To Sleep. Staan we nog toe jou ontzettend bedanken voor jouw creativiteit.

0: is ze. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: En... Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Uit 1969, Goodbye, van Mary Hopkin, geschreven door Paul McCartney. Op de plaats staat zelfs dat het een Lennon en McCartney samenwerking zou zijn. Grappig is dat in Engeland deze Goodbye niet voorbij de Beatles kwam met Get Back en bleef verhangen op de tweede plek. Maar Paul McCartney zal dat allemaal niet zo erg gevonden hebben. Denk ik, want hij schreef die twee pareltjes bij elkaar. Zometeen nog een jarige bij Joe Gold. Maar eerst de heerlijke.

Ja, hij was er net aan het juichen en hij heeft reden om te juichen. Want hij is jarig vandaag, Albert Hammond. 82 jaar is hij geworden. En die I'm a Train laat jou misschien wel lachen en blijft misschien wel in je hoofd zitten voor de rest van de avond. Maar die man schreef nog andere grote hits voor grote artiesten, zoals voor Leo Sayer, The Hollies en later zelfs Whitney Houston. En om onze eigenste Axel Red niet te vergeten, want Sensualité, misschien wel een van de grootste hits, is van de hand van Albert Hammond. Dan vraag ik mij af, zou vandaag Axel Red, Albert Hammond een berichtje sturen met fijne verjaardagswensen? Hoe cool is dat eigenlijk, zeg? Ze werkte trouwens nog samen aan verschillende albums van Axel, waaronder haar plaat Rouge Ardent uit 2013. Ik heb er nog eentje voor jou. Het is iets met veel suiker van Rubets en ik hoor je heel graag morgen terug. Bedankt om erbij te zijn.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Piquet.
3: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
2: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
4: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up

0: plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot €5000 elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
10: Dit is...

0: at 6.
1: It is Joe Gold.
2: I'm so happy to be here tonight.

0: bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal, voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Dit is 60s at 6.
11: Alleen maar golden hits.

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Rotterdam verlaten de bemanningsleden het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De 27 bemanningsleden worden nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Piquet.
5: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
4: Het schip wordt ook helemaal ontsmet. Intussen meldt Volksgezondheid dat er opnieuw iemand geïdentificeerd is die in contact is gekomen met het hantavirus. Het gaat om een Brusselaar die hielp bij de medische evaluatie aan boord van het cruiseschip. Het is een laag risicocontact. De man moet niet in quarantaine. De persoon wordt wel opgevolgd. De 2 andere landgenoten die een hoog risicocontact hadden, zitten op dit moment thuis in quarantaine. De oppositie wil dat het Rekenhof zich buigt over de aankoop van drone-afweersystemen door het leger. De vraag komt er nadat de federale auditdienst zei dat die het dossier niet zal onderzoeken. Defensieminister Franke had nogthans een audit aangekondigd na de PANO-reportage over mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop. Maar de auditdienst zegt dat ze er te weinig van kennen. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. De bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus af. Ons land eindigde trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden zelfs. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
0: Dit is 70s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Seventies at 7.
6: Alleen maar

0: Joe Gold.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Ondernemen stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
3: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
2: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Twee andere inzittenden van 16 en eentje van 14 raakten zwaar gewond. De Zweedse woonwinkelketen IKEA schrapt wereldwijd 850 banen van de bijna 28.000. De directie wil de organisatie vereenvoudigen om de omzet te verhogen. Bedoeling is om dat tegen het einde van het jaar rond te hebben. Ongeveer 300 jobs sneuvelen in Zweden zelf. In ons land zouden er geen jobs verdwijnen. En afgelopen zaterdag hebben zo'n 600.000 Vlamingen naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste aantal sinds 2012. Vorig jaar keken er nog ruim 100.000 Vlamingen meer naar de finale. Er was ook dit jaar heel wat te doen rond de deelname van Israël door het geweld in de Gazastrook. Een aantal landen deden daarom uit protest niet mee. En veel kijkers haakten dus ook af. Ons land eindigde zaterdag trouwens 21ste. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Braschaat zouden meerdere tieners afwisselend met de auto hebben gereden. Dat weet VTM Nieuws. Het was een jongen van 17 die met de auto tegen een boom botste. Journaliste Katrien Sales.
2: In principe kan hij voor de politierechtbank worden gedaagd. De jongen is 17, maar dat kan al vanaf je 16e. Maar ik zeg in principe, want vooral moet nu eerst het onderzoek naar de omstandigheden van dat ongeval volop worden gevoerd. Zo is het bijvoorbeeld nog wachten op de resultaten van de bloedanalyse van de bestuurder.
1: De tieners hadden de wagen zonder toestemming genomen van op een familiefeest. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. De bestuurder van 17, twee inzittenden van 16 en eentje van 14 raakte zwaar gewond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Dat melden de advocaten van de familie. Lumumba was de eerste premier na de onafhankelijkheid van Congo. Hij werd in 1961 vermoord. Maar de zaak zal vervallen nadat bekend raakte dat voormalig topdiplomaat Etienne Davignon is overleden. Hij was de laatste Belg die mogelijk betrokken was, die nog leefde. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie van Lumumba gerechtigheid te brengen voor koloniale misdaden. In twee Nederlandse supermarkten zijn drugs gevonden tussen het fruit. Dat meldt de politie daar. Het gaat om twee winkels van supermarktketen Lidl. In een van de winkels werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in bananendozen. In de andere winkel is het nog niet duidelijk om welke drugs het gaat. De politie onderzoekt nog hoe de drugs in de winkels terechtkwamen en of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Argenta houden het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaerts legt uit waarom de maatregel er komt.
2: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
1: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
3: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
1: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In San Diego, in de VS, is minstens één dode gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Volgens CNN gaat het om een veiligheidsagent. Het is onduidelijk of er nog slachtoffers zijn. Een schutter was de moskee binnengedrongen. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat en wat hem bezielde. De omgeving werd een tijd lang afgesloten ook, maar volgens de politie is het gevaar intussen geweken. In Antwerpen is een man van 46 aangehouden in het onderzoek naar een verdacht overlijden afgelopen zaterdag. Een man werd dood teruggevonden op straat. Mogelijk viel hij uit het raam, maar het kan ook zijn dat hij met geweld om het leven werd gebracht. De vrouw die eerder ook werd opgepakt is intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak loopt nog. En rond middernacht straks scheert een asteroïde rakelings langs onze aarde op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
2: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
1: Vannacht droog en vrij helder, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
2: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
1: Vannacht droog en vrij helder, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.